0: plaatsen getroffen en vielen er ook zeker 2 doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: We hebben veel beleefd.
2: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
3: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
2: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
2: Tour de Pieterpad.

0: De Radio Continu Schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
4: Tour de Pieterpad.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Eén van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
4: Tour de Pieterpad.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
4: Tour de Pieterpad.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: Heb

0: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet.
1: Goal! Wauw, mooi doel trouwens.
0: Zeker. SKW Shop.
1: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
0: En nu weer naar de wedstrijd.
1: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
2: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 6 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Hij kreeg om onbekende reden ruzie met een medewerker van een winkel bij een wegrestaurant. Ze werden buiten door omstanders uit elkaar gehaald. De Nederlander stapte vervolgens in zijn auto en reed 2 betrokkenen omver. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De opzettelijke aanrijding is vastgelegd door een beveiligingscamera. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Een paar drones kwamen neer in afgelegen gebieden. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het vliegdekschip vertrok in november vorig jaar uit San Diego. De missie zou ruim 4 maanden duren, maar door de oorlog in Iran werd dat het dubbele. Het vliegdekschip ligt nu in een haven nabij de Thaise badplaats Pattaya. De Thaise politie zet extra agenten in. Over een paar dagen vaart het schip door naar de VS. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
6: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
7: De leukste en gezelligste

0: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
1: Nee.
2: Pardon?
1: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
2: Oh, wegwezen!
1: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
3: Radio Continu.
4: We hebben veel beleefd.
3: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
3: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
3: Tour de Pieterpad.

0: ga niet komen, man.
1: De radio continu schijf.
2: De radio continu schijf.
3: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober de Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
6: Hit it!

0: Speelbewust 18+.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossie XXL in Tweede Ex Lauwermond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossieXXL.nl of ren snel naar Fossie XXL. Was je wel?
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
10: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
15: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
16: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
17: Radio Continu.
18: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij

0: Bessen of Assen.
1: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte 2 agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
12: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
13: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen. En op vrijdag ook in Haren. En op zaterdag ook in Winschoten.
0: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: We hebben veel beleefd.
16: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
17: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
16: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
18: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
16: Tour de Pieterpad.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat.
3: Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Dional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Pas je eindelijk het perfecte

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Alcantara bekleden.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Het gaat weer gebeuren. Bokpop zit de buren. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters. All the Fuck. En Baby Blue. Zondag 27 september theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond. Met de Oranje Band. DJ Ik Willem. Wolter Kroes. En Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopsterreburen.nl. Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Mannenmag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Mannenmag staat garant voor volledige ontzorging. Mannenmag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Mannenmag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Mannenmag met ch.nl.
13: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
14: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
16: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
17: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
18: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio Continu.

Het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten, lang geleden dat hij echt

0: Oh, wat een geld!
1: 50.000,
2: godverdikken me.
3: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar?
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Steiger Tools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week

0: prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn beschikbaar voor het treinverkeer, zolang het onderzoek duurt. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.

0: Fischer bent. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: We hebben veel beleefd.
7: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
8: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
7: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
9: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
7: Tour de Pieterpad.

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is wel Coop Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
4: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
7: Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
8: Sportlife. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Radio Continu.
15: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
14: Radio Continu.
16: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Rutte.

0: Hans Wever Oudijzer en Metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever Oudijzer en Metaalhandel.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90's.

0: Band met 24/7, Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober de Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopsiddeburen.nl.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. 2 mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn daarom gewoon beschikbaar voor het treinverkeer in Beieren. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. De conservatieve Charlie Kirk werd een jaar geleden doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De verdachte werd een dag later opgepakt. Kirk gold als een invloedrijke rechtsconservatieve stem in de Verenigde Staten. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. De activist zit al een celstraf uit en kan er nog maximaal 10 jaar bij krijgen. Wong zou in 2020 pogingen gedaan hebben om buitenlandse organisaties en andere landen aan te zetten tot sancties tegen Hongkong en China. Sinds 6 jaar geldt dat als een strafbaar feit. Mensenrechtenorganisaties noemen het proces tegen Wong symbool voor de uitholling van het rechtssysteem in Hongkong. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
3: Continu verkeersupdate.
5: Kijk even naar de files op de weg. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Daar staat 4 kilometer, heb je 8 minuten vertraging. De A58 Breda richting Tilburg. En van Tilburg richting Eindhoven staat aan beide kanten 4 à 5 kilometer file. Dus daar sta je ook stil. De A59 Zonzeel richting 's-Hertogenbosch bij Waalwijk, afrit Heusden. 4 minuten, oftewel 4 kilometer vertraging. En van Drunenwest naar Nieuwkuik staat ook 3 kilometer als je erin staat. Heel veel sterkte.
3: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
5: Hele goede morgen, het is 2 september en we gaan weer flink op tour vandaag. De zin in.
6: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
7: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
8: Gratis bezorging.
9: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Continu.nl. Welke sponsoren er allemaal meedoen?
1: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
0: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.

0: naar Ommen.
1: Ja, gaan we eens even kijken hoe het met de hartslag zit aan de andere kant. Kevin, goedemorgen.
2: Ja, hij doet het toch. Hij klopt nog.
1: Hij klappert nog. Ja. Zit er nog leven in dat ding?
2: De hartslag, hij gaat nog op en neer. Hij doet het toch.
1: Oh, donders. Ja. Maar komt het bloed ook zeg maar tot aan de benen? Of is het daar beneden helemaal kapot?
2: Nou, zo voelde dat gisteren niet toen we aankwamen. Zeker niet toen op het momentum dat we hier die berg nog even op moesten.
1: Jullie waren laat, hè?
2: Ja, het was zo stijl dat we gewoon lopend zijn gegaan uiteindelijk. En, maar we hebben het gehaald. Okay. Dus we staan nu weer aan de start. We hebben de rek- en strekoefening allemaal gedaan. En,
1: daar heb ik wel een beeld bij als ik Hendrik dan bedenk. Maar goed, ga verder.
2: Ja. Dat beeld, dat klopt denk ik wel aan.
1: Ja. Dat dacht ik al, ja.
2: Ja, nee, we gaan nu zo naar Belinda en Patrick om daar het ontbijtje te gaan halen. Dus dat wordt wel gezellig, denk ik.
1: Ik ben benieuwd wat er op tafel komt zometeen.
2: Ja, wij ook.
1: Lekker, lekker. Dus dat is alvast geregeld. Ja, dat is fijn.
2: Ja,
1: Heb je enig idee wat vandaag je gaat brengen? Want laten we eerlijk zijn, ja, de eerste dag, tenminste zo zie ik het altijd. Je gaat sporten, dan denk je de dag daarna, de spierpijn valt mee. Tweede dag is altijd nog even een tikje pijnlijker vaak, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ik wil je niet de grond in praten, maar dit kon wel eens pittig worden.
2: Ja, nee, Melle, we houden het even kort, denk ik nu. Nee, op een gegeven moment dan went het ook wel een beetje. Maar het is vandaag ook wel een lange dag, lange route. Dus we laten meteen beginnen zo. We gaan zo onderweg. Robin, die heeft wat moois. Het is woensdag 2 september, opdracht 1. Oké, laat dat boys maar weg.
1: Oh, direct al?
2: Hij heeft
1: al.
2: Een envelop.
1: Toms. Ja. Nou, kom maar door
2: Robin,
1: dan.
2: Wat voor envelop heb je?
3: Nou, kijk. De eerste opdracht waren natuurlijk inkomertje. En deze opdracht...
1: Oh jee.
3: Dit is een opdracht waar jullie heel blij mee zullen worden.
1: Oh jee.
2: Is dat zo?
3: Ja, echt.
2: Is heel blij?
3: Ja, heel blij.
2: Oké. Ga jij hem openmaken, Hendrik?
3: En Hendrik helemaal.
1: Goedemorgen, Hendrik.
4: Voor de pakket pakken.
1: Goedemorgen.
4: Ik maak hem open.
2: Maak hem maar open. Ja, dat is goed.
4: Hey, Melle.
1: Ja, jongen.
4: Tussendoor, hè. Waarom vertelt een koe nooit een mop?
1: Waarom vertelt een koe nooit een mop? Ik heb geen idee, jong.
4: Ik ben bang dat de andere koeien een boer roepen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, de toon is gezet. Kom maar door. Donders.
2: Eerste opdracht.
4: Bijna.
2: Dag nummer 3. Daar gaan we.
4: Dat jij hem voor, Kevin.
2: Ja. Goedemorgen, doornroosjes. Hebben jullie een beetje geslapen? En lukt het naar de wc gaan een beetje vanmorgen? Het is aan jullie overhandig tasje. Treffen jullie een kledingstuk aan? Trek deze maar aan.
1: Oh jee.
2: Wacht even, dan komt de tas naar voren. Wat en dan maar weer frisse tegenzin op de fiets. Op weg naar Patrick en Belinda, waar een fantastisch ontbijt op jullie wacht. Voordat jullie aanbellen bij Patrick en Belinda. En nog heel even bij de deur moeten wachten. Zullen jullie hier opdracht 2 aan ontvangst mogen nemen? Succes van jullie sympathieke en woest aantrekkelijke quizmasters. Vooral in opleiding. Groetjes Robin en Ronald.
4: Nou, we gaan het zien.
1: Dit belooft weer veel goed, jongens.
2: Er wordt ons een tas overhandigd.
1: Ja. Wat zit erin?
2: We gaan hem nou openen.
1: Oh jee.
2: Hij is helemaal dicht verzegeld. Deze tas heb ik ook niet eerder gezien, jij wel?
4: Ik zit op een wc.
2: Nee.
1: Al vertel.
2: Robin die zegt dat die worden heel blij als ze dit aantrekken. Oh. In de tas. Hendrik, wat zit erin?
1: Wat zit erin?
2: Wat gebeurt er? Er zit in deze tas.
1: Ja.
2: Een roze tutu.
4: Wat is dit? Een nieuwe rok voor Belinda.
2: Oh ja, die pas jij wel. Er zit maar één in, hè, Hendrik?
4: Nee.
2: Oh, helaas.
1: Ja, nee, jammer.
2: Jou. Twee roze tutus. Oké, maar die moeten we aantrekken bij Patrick en Belinda. Of nu?
1: Voor.
2: Oh, nu.
1: Oh, okay. Jullie gaan fietsen in roze tutus.
2: Nou, dan gaan we die zo aantrekken. Ja, laat het maar doen. Dan gaan we de tutus aantrekken en dan gaan we naar Patrick en Belinda.
1: Nou, dan hoor ik jullie daar dadelijk wel voor de deur, jongens.
2: Tot
1: en stuur even een foto, want dit willen wij natuurlijk ook zien.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Tot straks, jongens. Ja. Joejoe.

0: Ja, je weet dat Nick die maakt natuurlijk de video's van elke dag weer op een gegeven moment. En dan komt er van alles voorbij van wat er allemaal gebeurd is. Ik krijg net een foto. Je hebt het net gehoord natuurlijk. Hè? De roze tutu kwam voorbij. Nou, we hebben er nu beeldmateriaal van. Ik kan je heel eerlijk vertellen. Het ziet er heel schetig uit allemaal. Oh jongens, wat doen ze jullie allemaal aan? En jullie doen het allemaal maar voor het goede doel. Tour de Pieterpad 2026 voor Stichting voor het Kind. En wij hebben jou daar ook gewoon bij nodig natuurlijk. Hè? Jij kan gewoon voor ons, maar niet per se voor ons natuurlijk, maar voor die kinderen en voor die stichting kun je doneren via radiocontinu.nl. En dan kun je daarna mij even een appje sturen in de WhatsApp van Radio Continu. Want dan mag je een plaat aanvragen en die ga ik dan gewoon gezellig voor jou draaien. Of misschien vraag je hem wel aan voor iemand anders. Dat kan allemaal. Goed, mocht je nou Kevin en Hendrik in een roze tutu willen zien op een gegeven moment, zou ik de socials toch maar even in de gaten gaan houden.
1: Jij hoort bij ons. Radio Continu.
0: Ja, dit kan je wel zeggen.

0: Jongens, wat gebeurt er hier allemaal? Dan breekt hier zomaar iemand in. Hallo? Wat gebeurt er hier? Kevin, nou, ben jij dat?
1: Ik ben juist bij Patrick en Belinda aangekomen.
0: Ja?
1: En we hadden al best wat bekijks natuurlijk op de fiets. We hebben de hele week al.
0: Maar kan me voorstellen.
1: Ja, deze manier op de fiets, ongelooflijk. Ja, is het echt wel weer anders? Goedemorgen, toppers!
2: Ja, ze zien er geweldig uit, Nederland.
1: De hele straat, ik kijk naar wat gebeurt daar. Twee mannen in roze tutus die aankomen bij jullie in de straat.
0: En ze zijn daar al wat gewend, maar dit natuurlijk niet.
1: Dit gebeurt natuurlijk niet dagelijks zo.
3: Hè? Je ziet het, hè? De heel Zeddam is uitgelopen voor jullie. Dus je ziet wat er gebeurt, hè? Wat
4: zijn we binnen gaan? Zet even niet uit, jongen.
1: Hé, hoe gaat het met jullie?
3: Heel goed.
1: Heel mooi.
3: Het schijnt luchtblauw. En we zien jullie weer, dus wat ben je nog meer?
1: Ja, nou ja, het is traditie zo langzamerhand. Ja, hè? Ja. Het is na zoveel jaar dat we hier bij jullie het ontbijten mogen hebben. Zo.
3: Ja, dat vind jubileum ik, ja. Is zo langzamerhand, hè?
2: Ja, ja.
3: Ja. Oh, ja, jubileum. Doe maar
1: goed
3: u aan.
1: Ja? Ja? Oh, hey, dit heb je vast aan. We hebben een aantal getuigen. Dit gaan we onthouden, Patrick. Hey.
0: Ja. Ja, die staat op de band.
1: Oh, wacht even. We hebben een opdracht 2. Oh. Jullie hebben het natuurlijk in de afgelopen week wel gevolgd.
3: Ja, ja.
1: We krijgen allerlei opdrachten elke dag.
5: Het is nog geen 9:30.
1: Nee, het is nog geen 9:30. We hebben nou een tweede opdracht al, Hendrik. Hey, man. Nou, erger dan een roze tutu fietsen, dat kan hij.
0: Ja, dat denk jij. Dat denk jij.
5: Ik denk het wel.
0: Ja. Nou, wat zit erin?
1: De envelop wordt opengemaakt. Oké.
5: De teksten worden wel langer.
1: Ja, het wordt nou boekwerk, hè?
5: Ja, ik wil.
1: Moet ik hem weer oplezen? Oké. Rustig, rustig, hongerige wolven. Voordat jullie Casa Kinnaar betreden, willen we graag nog even het volgende item toevoegen aan jullie outfit. Zodat jullie enigszins matchen met de betoverende uitstraling van Belinda.
0: Oh dear.
1: Daarnaast krijgen jullie de opdracht om samen met Patrick en Belinda 5 foto's te maken. En dit in 5 verschillende poses. Aan het eind van dit uiterst gezellige en spontane ontbijt mogen jullie samen met Belinda en Patrick 1 foto uitkiezen. En deze foto mogen jullie naar mij en Robin appen. Succes van jullie ontzettende, sympathieke, niet roze kledende, woest aantrekkelijke quizmasters.
5: Minder woest.
1: Ja, zeker minder woest aantrekkelijk. En nog steeds heel erg in opleiding. Robin en Ronald.
0: Heb je door dat die aftiteling wordt steeds langer, hè?
1: Ja, die wordt ook steeds langer. Ja. Die wordt ook steeds meer in te vullen ook. Ja.
0: Dus er gaan foto's gemaakt worden met vliegende croissantjes straks of zo? Dat wat gaan jullie doen?
1: Nou, geen vliegende croissantjes, maar wel met onze roze tutus ben ik bang.
0: Oh,
1: wacht even, er zit nog wat in de tas.
0: Er zit nog meer in.
1: Wat heb je er nog in?
5: Nee. Denk
0: de bovenkant van de tutu.
1: Er zit nog wat in de tas.
0: Oh jee, vertel. Wat heb je?
1: Het zijn 2 pruiken.
0: Nee, dat
1: wordt helemaal erg. Oh, lang en kort kapsel. Ja, dit zijn appelsusjes, ja.
0: Oh, jongens, wat wordt dit?
1: En ook nog ontzettend blond, hè. Dus,
0: blond en een roze tutu?
1: Ja, en een roze tutu. Nou, dat gaat passen zo. Wij gaan hem hier even aantrekken.
0: Ja, wij vragen wederom om foto's.
1: Het is goed dat er geen beeld is. Die foto's die komen heel veel later aan bij jou.
0: Daar was ik al bang voor. Nou, jongens, maak er wat van en eet smakelijk straks, hè.
1: Ja, dank je.
0: Jongens. Roze tutus, blonde pruiken. We gaan het hier allemaal meemaken. Is dit Rutger van Barneveld. Goedemorgen, je luistert naar Radio Continu. Tour de Pieterpad.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Het Radio Continu Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
15: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
16: Vandaag en morgen is het licht wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook plaatselijk een aantal buitjes. Vanochtend kan de temperatuur oplopen van 19 tot 22 graden, maar er staat een aardige wind. Die komt uit het westen en is overwegend wat matig, dus het valt mee. Ik moet wel heel eerlijk toegeven dat waar de jongens op dit moment fietsen, daar staan wel aardig wat regendruppels in de kaart getekend. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat vandaag.
14: Continu verkeersupdate.
16: Gaan we even kijken op de weg wat er allemaal aan de hand is nog. Nou, het is niet veel. De A27, daar staat het wel stil bij Breda richting Gorinchem. Daar is namelijk bij Avelingen is het industriegebied is dicht. De flitsers zijn natuurlijk wel volop aanwezig. De A16 bijvoorbeeld, Breda richting Rotterdam. Op de A16 dus 51.6 staan ze te flitsen. A50 Arnhem richting Os. Daarbij 165.6. En de laatste die ik voor je heb, die is bij Emmen Oost en Emmen Zuid. Bij 32.2. 2, dat is op de A37. Dus pas op, er staan er vast nog een heleboel meer. Alvast dankjewel voor het melden.
12: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
17: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
18: Hey, ik ben Samuel Welde en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo hier op

daar zitten ze nu aan het ontbijt. Ik ben heel benieuwd naar die foto's. Ik krijg een heleboel appjes binnen met allerlei rare memes en rammelende wilde haren. En ik denk deze past daar wel bij. Dit is Peter en zijn Rockets.

0: de toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Oh, baby. Alleen deze woensdag, babydag.

0: Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wieg om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en een topschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
10: Continu verkeersupdate.
12: We gaan eens even kijken. Er zijn niet echt files momenteel, maar wel natuurlijk een heleboel flitsers. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 17.8. Dan gaan we wat verder naar het noorden. De A32 Leeuwarden richting Heerenveen. Dat is bij 61.6. En dan hebben we Zwolle afrit Ommen. Dat is de A2899.5. En ben je in de buurt van Arnhem en ga je richting Utrecht, dan bij knooppunt Waterbergen. Daar staan ze op de A12 bij 124.8. Er zijn er nog veel meer, dus let op je snelheid.
9: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app. Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
13: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
9: Radio Continu.
14: We hebben veel beleefd.
9: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
15: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
9: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
16: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
9: Tour de Pieterpad.

Jong, oud, hij, zij, wij. Iedereen kan het beamen. Radio Continu maakt ons allemaal blij.

0: geven.
1: Gaat waarschijnlijk helemaal niet over mij. Dat gaat over Kevin. Goedemorgen, Kevin. Je bent er weer. Wat, nee. Wat is er gaande?
2: Nou, ik vind dat nummer wel slaan op Hendrik van net, hoor. Hey.
1: Ja, nou, ik heb de foto met de pruik nog niet gezien. Maar die tutu was al wild, hè? Ja, dat was wel wild.
2: Ja, die was heel wild. Maar we snapten er echt helemaal niks van, Melle. Want we fietsten hier naartoe.
1: Ja.
2: En we hebben natuurlijk best wel bekijks op de fiets al.
1: Ja,
2: we vallen natuurlijk best wel op. Al die sponsoren die natuurlijk ook meedoen. En, maar met een roze tutu. Ja. Dat is zelfs een vrachtwagen die al ver van tevoren dacht... Ik ga wel even volop in de ankers. En ik dacht achteraf, ja, dat is natuurlijk ook wel logisch. Want die zal wel denken, ja, als ik twee fietsers met roze tutu tegen mijn vrachtwagen aan heb... Dan komt het ook niet over.
1: Ja, dus dat is landelijk nieuws, hè? Ja.
2: Ja. En dus, nee, we hebben het ontbijt zojuist op.
1: Was lekker.
2: Ongelooflijk wat weer. Geweldig goed verzorgd, Patrick en Belinda. Het is geweldig om hier weer te zijn. En ja, we zeiden het net al heel even. Het is wel een beetje traditie, hè, zo.
3: Ja, dat houden we in ere, hè. En onze opa zei altijd van hard werken en goed eten. Dus nou, het tweede is gelukt. En nou weer hard werken, jongens. Hè.
2: Ja, maar dat is nog af te wachten, hè?
3: Ja, zeker wel, ja.
2: We weten ons eigenlijk ook nog niet echt wat er staat te gebeuren.
1: Nou,
2: straks.
1: De mentale schade is al gebeurd, geloof ik.
2: Er gaat natuurlijk een ene envelop nog komen straks. Ja, en,
4: vast.
2: Ja, er gaat toch wel iets gebeuren. maar voor we dat gaan doen, Belinda, jij ook hartstikke bedankt.
5: Heel graag gedaan, jongens. En heel veel succes deze week. En komt vast goed.
2: Ja, nou ja, is leuk. Wij zagen al wel iets voorbij komen in de afgelopen dagen. We hadden het net al heel eventjes over muziek, hè. Want ja, radio continu. En Belinda en natuurlijk Patrick van Ancora kan natuurlijk niet ontbreken. Maar jullie zijn natuurlijk ook druk bezig met muziek, hè. Sowieso met Ancora zag ik het een en ander al voorbij komen.
3: Ja, met Ancora hebben we de nieuwe single. Die wordt nu afgemaakt, zeg maar. Dan gaan we een clip maken. Dus ik verwacht binnen nu een weekje of zes dat die uitkomt. Heel leuke feestplaat geschreven door Jan Keizer en Jan Smit. En Belinda is ook druk met de zomersingle alweer van volgend jaar ben je druk, hè?
5: Ja.
2: Ja. Oh, serieus? Waar gaat dat naartoe?
5: Het gaat...
3: Naar de playa.
5: Naar de playa.
2: Ze zat nog in twijfel. Moet ik het wel zeggen of niet zeggen? Dat is mooi. Volgende keer dan vragen Patrick gewoon even over jouw nieuwe single. Die durft het wel te verklappen. Hey, we zijn zo heel erg leuk, Belinda. Want ja, je was onlangs natuurlijk continu schijf. En die single doet het hartstikke leuk.
5: Ja.
2: Is heel eventjes, het is een beetje de strijd tussen man en vrouw. En ik ga lekker mijn eigen weg. Maar hij is supergoed opgepakt.
5: Ja, het doet het heel goed. Echt heel erg leuk te zien, ook met optredens, mensen zingen het lekker mee. Dus nee, dan weet je dat hij goed gedraaid wordt en dat mensen hem zelf ook ja, goed streamen, zeg maar. Dat moeten we natuurlijk hebben.
2: Ja.
5: Maar ja, hartstikke blij mee. Het is echt een lekker liedje. Ik vind hem ook lekker om te zingen. Dus ja.
2: Ja, nou, en je zag het publiek helaas niet in Emmen, want je zei al van nee, we moeten hem echt als primeur houden. Maar jij zegt al in het land, dan valt het heel goed op bij het publiek.
5: Ja, het valt me echt op. Als ik een optreden heb, dat mensen te wachten op het refrein en dan gaan ze gewoon helemaal los. Dus echt super.
2: Nou, te gek. We willen wel even onze excuses aanbieden. Hoe we, nou ja, en ik denk ook excuses even namens Ronald en Robin opgooien. En dat we hier in een roze tutu met een pruik hier de hele straat op stelte hebben gezet net. Sorry.
3: Ja, het was shocking, ja. Schijnbaar is een shock. Maar goed, het gaat heel erg goed.
2: De plaatselijke krant is hier al geweest. Alles staat in rep en roer. De politie is al gebeld. Hey, in de tussentijd, Hendrik, jij hebt weer een nieuwe envelop. Dat betekent nu al, hè? Want we zijn nog voor half elf.
6: Dat is opdracht nummer 3, ja. Dat is
2: nu al. Ja, dat is snel. Ja, dat belooft toch wat voor vandaag. Dus ik ben wel benieuwd.
6: Dat te bedenken dat we nog lang niet in om zijn.
2: Nee, dat moeten we nog even. Papiertje wordt nou geopend.
1: Ja.
2: Jutje, ja, de berichten worden steeds groter.
1: Nou, dan nemen we daar rustig de tijd voor. Vertel.
2: Nou, ga jij hem doen?
6: Wat mij wel opvalt, dat er iedere keer ontzettend sympathieke en minder woest aantrekkelijke quizmasters onder staan.
2: En is dat nog minder woest? Oh.
1: Het wordt steeds minder.
2: Ronald zegt dit jaar geen au de hele week, maar het is haha.
6: Melle, wij hebben net opdracht 3 gekregen van deze dag.
1: Nou, vertel.
6: Ik moet wel even zeggen, we hebben schitterend mooi weer hier.
1: Okay.
6: Dus dat belooft qua fietsen. We krijgen in ieder geval vandaag denk ik geen nat pak.
1: Maar wel een lekker
6: dus dat
1: kleurtje.
6: Dat komt goed.
2: Hopen we niet.
6: Nee. Hey, maar de opdracht is volgt. Ja. Bedankt voor deze mooie foto. Hij is goed gelukt trouwens. Dus dat is even terugkomen op...
1: Welke foto? Ik heb hem nog niet.
6: Wel aanhangen.
2: Ja, met de pruik erop, ja.
6: Zeer geschikt voor iemand die last heeft van muizen.
1: Muizen?
6: Omdat Robin en ik nu in het bezit zijn voor deze foto en jullie dit volgens ons niet echt leuk vinden, mogen jullie nu een oproep doen, live op de zender, naar onze luisteraars, dat ze kunnen bieden om deze foto niet openbaar te maken.
1: Oh.
6: Wat jullie tot aan nu niet wisten, is dat wij reeds 2 sponsoren bereid hebben gevonden die elk €250, dus totaal €500, willen sponsoren om de foto wel openbaar te maken op social van Radio Continu. Dus als jullie het voor elkaar krijgen om voor 12 uur vanmorgen €501 binnen te halen, dan zullen Robin en ik de foto niet openbaar maken. En als jullie dit lukt voor 12 uur vanmorgen, dan gaan we hem dus... als jullie dat niet lukt voor 12 uur, dan gaan we hem wel openbaar maken. Leuk, hè?
1: Ik hoor nu op de achtergrond haha.
6: Dus ik zou de mensen maar oproepen en laten doneren op radiocontinu.nl en hopelijk gaat het jullie niet lukken.
1: Okay,
6: en niet tussen haakjes.
0: Ja. Dus bij deze even de oproep die we dan doen, Hendrik. Alsjeblieft, sponsor. Laat het tot die €501 komen.
6: Ja, 520 ook.
0: Ja, er schijnt nu op dit moment ook een DJ te zitten, ook met een eigen bedrijf. Melle, jij doet ook wel even mee, toch?
1: Ja, jongens, kijk, weet je, ik persoonlijk vind het erg leuk om die foto wel te zien. Maar het doel is natuurlijk veel belangrijker. Dus bij deze geef ik jullie, vanuit mij, de eerste €250.
0: Dat is top. Super Melle. Nou, die gaan we vast even opschrijven. Wij zitten hier naast Patrick en Belinda. Willen jullie ook iets doneren, zodat de foto niet online... Want jullie staan er ook op.
1: Dit is wel te makkelijk.
0: Dat gaat ook tegen jullie gebruikt worden.
3: De foto kan echt niet online.
0: Nee.
3: Wij doen er €100 bij.
0: Oké. Zitten we op 3,5.
1: Wie gaan we dan mee?
0: Melle, we doen nog even een extra oproepje bij deze. Doneer even via radiocontinu.nl. Dan gaan we al die euro's tot aan 11:45 even bij elkaar optellen.
6: Ja, dat lijkt me helemaal goed.
1: We zitten dus nu op 350 en we moeten over de 500. Dat is het doel, hè?
6: Ja, €501.
1: Precies. Ja. 501,
6: dus als jij dat even bijhoudt, wat er binnenkomt, dan komt dat helemaal goed.
1: Ja, gaan we doen. Komt helemaal goed. Jongens, ik hoor allemaal haha op de achtergrond, dus dat wordt lachen. Mij is net even... we steunen. Maar jongens, aan de andere kant van de radio, je moet nu dus helpen. Dus vraag je plaat aan radiocontinu.nl en doneer, want ja, die foto, ja, dat kan schijnbaar niet. Ik heb hem niet gezien.
0: Nee, dat kan echt niet. Oké. Dus 350, even kijken. Oh, ik heb gisteren natuurlijk even €20 contant meegegeven aan jullie. Onderweg toen wij...
6: Helemaal binnen zijn gekomen.
1: Ja, maar die telt toch niet? Dat is van gisteren. Het is toch van nu?
0: Nee, telt niet.
6: Nee, ze zijn zo streng.
0: Dus 3,500 hebben we nu. €350 voor 501.
6: Ja, maar we hebben nog Kevin, hè?
0: Ja. Dus wij gaan nog even wat proberen.
1: Ja, en anders gaan we gewoon door totdat we het wel hebben.
0: Ja, hoppakee. Misschien. Die foto moeten we weer.
1: Dan wordt het later. Nee, gekkigheid.
0: we gaan ervoor, Melle. Dankjewel.
1: Ik zeg de fiets op, jongens. En we gaan richting de zomer, want het is natuurlijk lekker weer bij jullie. En daar heb ik even een plaatje bij uitgezocht.
0: De playa.
1: het is nog niet, zeg maar, die nieuwe single. Maar ja, die had ik nog niet. Dus dan maar deze.
0: Kom alvast in de sfeer. Dank je.

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: De Radio Continu Schijf.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en valgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet.
13: Goal! Wauw, mooi doel trouwens.
12: Zeker, SKW Shop.
13: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
12: En nu weer naar de wedstrijd.
13: SKWshop.nl, sterk in sport en buitenruimte.
14: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
15: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
16: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
17: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
18: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
19: Het is licht wisselvallig vandaag met af en toe wat zon en plaatselijk een bui. Vanochtend hebben we wat afwisseling gehad tussen zon en bewolking. En dat blijft ook zo. In het zuidoosten blijft het droog. In de rest van het land kan er her en der nog eens een buitje vallen. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en trekken er toch nog enkele buien van west naar oost over het land. En de middagtemperatuur wordt ongeveer 22 graden. Dat is toch lekker fietsweer, zou je zeggen, hè?
17: Continu verkeersupdate.
19: Nou, eens even kijken of er nog überhaupt wat aan de hand is op de weg. Nou, niet heel erg veel kan ik je melden, maar... Niet te hard fietsen of te hard auto rijden, want ze staan natuurlijk wel te flitsen. De A59, Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel bij 112.1. Dan gaan we even een stukje verder naar het zuiden. Zevenbergse Hoek richting Breda Noord op de A16, 53.8. En dan schieten we vervolgens helemaal omhoog, om vervolgens op de A37 bij de Duitse grens richting Hoogeveen. Emmen-Oost, daar staan ze op 32.2. En nog op een aantal meer plekken, dus let op je snelheid.
20: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
21: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
20: Radio Continu.
22: Hey, ik ben Samuel Welde en dit is mijn nieuwe nummer Room.

0: Ze draaien met over en over. Dan maak ik 5 euro over.
1: Nou, daar is die weer, hè. 5 euro. Lucas, dankjewel voor het aanvragen. Dus ga door, hè, jongens, ga door. Blijf die platen aanvragen. Blijf doneren voor Stichting voor het Kind. Want we hebben het nodig. Want straks krijgen we natuurlijk een bizarre foto te zien als we dit niet redden. We staan nu, even kijken, 355 euro. Even kijken, daar komt hier ook weer eentje aan van Sman. Ik ga even wat plaatjes opzoeken, jongens. Dat wordt gezellig.

0: Robert van Emert en Donny. Mooi dat nou. Nu vliegen weer de kurken in het rond. Ondertussen zijn ze druk bezig onderweg. Ook alle socials worden ingezet. Luister maar.
1: Hey toppers, we hebben even jullie hulp nodig. Die foto mag echt niet online. Dat kan niet. Dat kan echt niet.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus doneren jongens, doneren. Vraag die platen gewoon aan, want ja... We moeten dat doen, hè? Stichting voor het Kind. Ze zijn onderweg voor Tour de Pieterpad 2026. En we hebben jou daar gewoon echt heel hard bij nodig.
2: Van Hazes tot Wijngaard. En van ABBA tot Queen. Radio Continu.
0: Ja, zeker. Goed. Zij zit op de fiets. Wij gaan even met de bus.

Ondertussen even een paar sponsoren natuurlijk. Hè. Dat kan even zo lekker tussen die bus door. Heineken 0.0, Man en Macht, DST Slooptechniek, Postbus Nuis, Broadcast Technology BV, Actifood, Daktechniek, Emmen, Jobpersoneel. Jongens, en nog veel meer sponsoren.

0: Sizzle Sizzle. Toch een lekkere naam om uit te spreken, hè? Alles heeft een ritme.
1: Alles heeft een ritme.
0: Straks na het nieuws heb ik nog Jannes voor je klaarstaan, Golden Earring, de havenzangers en meer.

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, er komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Nog 309.000.
9: Oké, elektrisch en garantie?
10: 7 stuur.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
6: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Er is contact geweest met een van de 3 in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om 2 andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wieg om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten willen dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en een opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Het weer. Vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Continu verkeersupdate.
8: Je staat eigenlijk nergens meer stil op dit moment, maar er staan nog wel een heleboel flitsers, dus te hard rijden is ook weer geen optie. Ik pak er even een aantal voor je bij. De A67, Belgische grens richting Eindhoven, dat is bij 6.4 staan ze te flitsen. Gaan we iets verder naar het midden, Barneveld richting Lunteren, de A30, daarbij 16.4. Dan heb ik er hier nog eentje staan, Zwolle richting Apeldoorn, de A50 bij Vaassen, Apeldoorn-Zuid, 215.6. En de laatste die ik voor je heb vandaag is nogmaals even kijken. Hier, ja, daar is die, de A76 Geleen richting Aken. Dat is op de A76 en daarbij 22.6. Let op je snelheid.
6: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
8: En vergeet niet even te doneren.
9: Op de Veenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Veenhoeve, daar tap je het leven vers.
10: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
11: Wist je dat je bij de Veenhoeve in Tweede Exloremond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenehoeve.nl.
12: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
13: Nee. Pardon?
14: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
13: Oh, wegwezen!
14: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
16: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
19: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
20: We hebben veel beleefd.
21: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
22: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
21: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
23: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
21: Tour de Pieterpad.

0: Jannes hier op Radio Continu. Altijd gezellig. Zowel Jannes als natuurlijk Radio Continu. Ondertussen gaan we even kijken hoe het is aan de andere kant van mijn telefoonlijn. Daar heb ik namelijk Kevin. En Kevin, jij bent daar. En waar zijn jullie nu precies?
1: We zijn net naar Doetinchem. We zien het bordje binnenrijden Doetinchem zien we hier.
0: Oké.
1: Okay. Dus we zijn echt tussen de maisvelden beland.
0: Right.
1: We zijn natuurlijk druk aan het fietsen.
0: Ja.
1: En tijdens het fietsen proberen we natuurlijk wel hier en daar wat binnen te krijgen voor de opdracht.
0: Ja.
1: Maar we hebben echt even hulp nodig. Dus we kregen het een en ander al binnen. Hoorden we al dat er via de betaallink en via radiocontinu.nl... Ja. Dat daar al wat op binnengekomen was.
0: Zeker.
1: Alleen eigenlijk moeten we nog meer zien te krijgen. Zeker ten aanzien voor 12 uur. Want die tijd die tikt natuurlijk.
0: Ja, het is nog maar 50 minuutjes, nog minder.
1: Ja. Heb jij al berichten gehad van mensen die zeiden...
0: George Baker Selection hebben we net even gedaan voor 5 euro voor Lucas. En ik heb er nog 2 in staan, denk ik. Minimaal, maar ik moet nog even lezen zometeen. Maar ik weet niet welke bedragen dat zijn. Ik zat nu op dit moment rond de 3,55. Ik weet niet wat jij net van Robin en Ronald nog gehoord hebt. Maar moet nog wel wat gebeuren.
1: Okay. Ja. We moeten wel over die 501 zien uit te komen.
0: Die foto gaat niet online.
1: Nee.
0: We kunnen het ook anders doen. Dat mensen gaan doneren om hem wel online te... Of is dat niet...
1: Nee. Dat is een omgekeerde wereld. Nee, dat moeten we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen.
0: Alles voor Stichting voor het Kind, hè? Dus zo is het.
1: Precies, dat geld gaat natuurlijk daarheen. Dus dat is absoluut waar.
0: Oké, ik heb nog even een vraag. Want iedereen moet dus gaan doneren nu, jongens. Want anders krijgen we die foto straks. En dat wil je niet. Tenminste, dat willen de heren niet. Maar er is nog iets. Want het gaat al een paar dagen over iets. En dat heb ik helemaal niet weer terug horen komen. Hoe is het met gebak?
1: Ja, die zit nog steeds in de fietstas. Die loopt er inmiddels al uit, maar
0: gaat die mee tot aan het slotfeest?
1: Nou ja, gisteren moesten we hem afstaan. Dus gisteravond toen we aankwamen in Zaandam...
0: Ja.
1: Toen moesten we hem afgeven aan Ronald en Robin. Ik hoop voor ze dat ze hem in de vriezer hebben gezet. Want anders dan blijft er helemaal niks meer over vandaag. Ze hebben iets gezegd, hè, Hendrik? Over,
2: heel vaag.
1: Iets over, die komt vrijdag weer terug.
2: Ja.
1: Toen schrok Robin toen hij dat zei. Dus hij heeft iets verklapt.
2: Hij heeft iets verklapt. Dus iets verklapt.
0: Oké.
2: Okay. Ik hoop niet dat wij zo moeten. Nee, dat komt niet goed.
0: Oh jee. Hey Hendrik, jij bent natuurlijk voor de eerste keer aan het fietsen. Je bent vaak mee geweest, maar je bent voor de eerste keer aan het fietsen. En je hebt natuurlijk ook zelf een enorm netwerk binnen Nederland. Maar wat wil jij aan al jouw mensen, al jouw kennissen, al jouw vrienden, alle luisteraars van Radio Continu?
3: Meedoen. Ja. Meedoen. Meedoen. Stichting voor het Kind.
0: Heel goed.
3: En het is al zoveel besproken. Het is een enorm goed doel. En kindertjes die gewoon leuke dingen gaan doen. Die mevrouw die is Janita.
0: Mm-hmm.
3: Die heeft haar verhaal gedaan. En dat is gewoon heel mooi om te horen, zeg maar, wat ze er allemaal voor doen.
0: Ja.
3: En daar doen wij het ook voor. Dus
0: doneer
3: allemaal.
0: Kom op. En anders krijgen we die gekke foto. Dat moet niet.
1: Ja, dat moet niet. Nee, dat moet echt niet.
0: Dat is niet de bedoeling, hè? Toch niet?
1: Nee.
0: Oké.
1: Nee.
0: Nou, ik zou zeggen, de fiets weer op.
1: Ja, top man. We gaan weer
0: en
1: naar de fiets. Ik
0: hoop dat
1: we kunnen ook niet rondjes blijven bellen als we fietsen natuurlijk. Dus hopen dat de tussentijds...
0: Kijk, 20 euro gedoneerd zie ik net. Wat leuk. We gaan eens even kijken. Ik kom net binnen, dus dat is gezellig. We gaan even kijken. Wacht even. Het gaat nu even wat happeren. Ga maar fietsen, jongens.
1: Oké, super. Hou jij de score erbij?
0: Ja.

0: Okay.
1: Nou, hier ook gedoneerd.
0: Ja.
1: Ik zie het een beetje voor mij, net als een jukebox.
0: Ja.
1: Hè? En dan,
0: en dan
1: gooi je daar wat geld in en dan gaat het spelen.
0: Oké. Okay.
1: Nou, we hebben nou geld gedoneerd.
0: Dus ja.
1: Dan ga ik ervan uit, Kevin, dat jij heel hard gaat trappen.
0: Oké. Okay.
1: Wij willen graag een up-tempo nemen.
0: Up-tempo.
1: Dus dat betekent
0: ja.
1: Gas op de...

De havenzangers. Happy Sappy Barbecue. Oh, barbecue. Toch even een paar sponsoren nogal, jongens, die meehelpen met Tour de Pieterpad. Marco de Hollander, KR Personeel, S van Holstein, Transport BV. Dank jullie wel. En natuurlijk nog vele anderen. Ik ga jullie straks allemaal nog gezellig even noemen. Wat dacht je van A7 Car Wash? Hey, tot zo.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg. Waar uit eten gaan nog betaalbaar is.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd 5 jaar garantie. Kom langs aan de Weringerstraat in Emmen of kijk op theobruning.nl. Theo Bruning.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Een avond Netflixen of de nieuwste 7 Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relax fauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relax fauteuils.
9: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
12: Koekoe. Gek.
11: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
17: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
18: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op

0: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
2: Vandaag is het licht wisselvallig met af en toe de zon en plaatselijk een bui. Vanmiddag dan wordt het ongeveer 22 graden en aan zee iets kouder met 19. De wind is er ook nog vanuit westelijke richting, maar hij is maar matig. Dus het valt allemaal mee. Ondertussen in de weerkaart staan wel een aantal buitjes ingetekend op de route van de heren. Dus we gaan kijken of ze het droog houden vandaag.
0: Continu verkeersupdate.
2: Nou, ze hebben in ieder geval geen last van files, dat scheelt. Maar ik weet niet hoe hard ze fietsen, maar er staan toch wel een aantal flitsers. Te beginnen op de A12 Arnhem richting Utrecht, daar op 125.0. Dan hebben we knooppunt Azelo, dat is de A1. En dat is richting Zwolle bij afrit Rijssen bij 133.6. En de laatste die ik voor je heb is de A12 Den Haag richting Utrecht bij Harmelen. En dat is bij hectometerpaaltje 51.1.
0: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
2: Ja, en je kan nog veel meer doen natuurlijk, hè? Je kan nog veel meer doen. Want de bedoeling is eigenlijk heel simpel. Wij zijn hier bezig met z'n allen, het hele team, en Kevin en Hendrik natuurlijk, volle bak op die fiets, voor Stichting Het Kind. Stichting voor het Kind. En we hebben jouw hulp nodig. Doneer nu via radiocontinu.nl.

0: Ja, we gaan nergens heen hoor. Nee, maar we gaan wel even bellen, want we gaan even kijken naar een tussenstandje. Kijken of Kevin... ik weet niet wat hij aan het doen is, eerlijk gezegd. Ik doe ook maar wat. Ik druk gewoon op een knop en dan hoop ik maar dat hij opneemt. Dat is altijd maar de vraag natuurlijk, hè. Dat is altijd weer gewoon de vraag. Maar, ja, dit is allemaal niet afgesproken. Maar we moeten natuurlijk wel even een tussenstandje hebben. Dag Kevin, ben je daar, jongen?
1: Ja, hallo? We zijn er.
0: Oké, top. Even tussenstandje, dacht ik. Het is 11:45 nou, bijna, dus ik denk nou...
1: Ja, heb jij een tussenstand?
0: Nou, ik heb wel een beetje... Kijk, we krijgen hier natuurlijk van alles binnen. Maar ik kan Ronald nergens te pakken krijgen. Dus kan ergens nog een variabele in zitten. Maar wat ik tot nu toe heb hier is 385.
1: Hoeveel?
0: 385.
1: 385?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. En je hebt nog 20 minuten.
1: Dat is wel super. Wat zeg je?
0: En je hebt nog 20 minuten.
1: Ja. Boem, maar we moeten het wel halen natuurlijk.
0: Ja, ik krijg ook al via de appgroep allemaal berichtjes van... ja, misschien moet hij dit en dat doen. Ik zeg, nou, welke donatie staat er tegenover? Dus jongens, ik wil ook wel helpen. Geen probleem.
1: Ja. Heel
0: maar
1: goed.
0: We moeten dat bedrag hebben.
1: Ja, zeker. Ja, die foto mag echt niet online.
0: Nee, dus we kunnen een paar dingen doen.
1: Ja.
0: Of we overvallen een bank, maar dat moet me niet... Of we gaan gewoon door met oproepjes. Of heb jij nog mensen aan de kant van de weg? Wat gaan we doen? Want...
1: Nou, we hebben hier net een aantal mensen aangesproken.
0: Ja?
1: Even kijken hoor. Ja. Dus we hier en daar hebben we een paar vijfjes erbij.
0: Oké.
1: Bellen op de fiets, het is heel moeilijk. Maar we hebben hier en daar hebben we nog wel wat bij gekregen. Dus...
0: Okay, dan...
1: Maar ik wil het wel een beetje spannend houden, Melle. Want ik weet zeker dat er aan de andere kant geluisterd wordt door de Quizmasters op dit moment.
0: Ik heb geen nagels meer over.
1: maar het zou wel kunnen dat wij er al tegenaan zitten.
0: Oh, dus je hebt dat in de broekzak, zeg maar, en dat is nog niet meegeteld met dit?
1: Nee. Dus het zou kunnen zijn.
0: Oeh. Maar dan moeten we even gas geven. We hebben nu nog 17 minuten tot het nieuws. En dan gaat de klap erop.
1: Ja, dus misschien, dat klopt.
0: Ja, en dan na 12 uur... Ja, dan hopen we jou te horen met vrolijk geluid natuurlijk. Maar of een foto. Maar ja, dat wil je echt niet, hè?
1: Nee, die foto wordt echt niet. Nee. Maar dat zeiden Patrick en Melinda ook al. Ja. Ze zijn heel leuk voor die foto's voor ons, voor ons hier aan de wand. In een fotolijstje boven de haard. Maar
0: wij zijn niet de baas, hè? Dus wij hebben daar niks over te zeggen.
1: Nee, wij hebben die foto's ook niet. We kunnen ze ook niet verwijderen. We hebben net al even gecheckt. Maar nee, die hebben zij zelf. Daar hebben ze wel over nagedacht.
0: Dus, lieve mensen aan de andere kant. Zit je in de auto? Zit je op kantoor? Maakt me niet uit waar je bent. Ga naar radiocontinu.nl. Doneer. Want ja, dan help je deze jongens dus echt een stapje verder met het doel... wat we hebben met z'n allen voor Stichting voor het Kind.
1: Absoluut. Kevin, en dat geld gaat natuurlijk naar Stichting voor het Kind inderdaad.
0: Dat
1: gaat gewoon rechtstreeks in het goede doel.
0: Ja, dat gaat niet naar Hendrik. Dat hoeft niet.
1: Nee.
0: Die heeft al een tutu.
1: Ook niet naar mij, ook niet naar... Nee,
0: niemand.
1: Absoluut. Al Stichting voor het Kind.
0: Alles naar...
1: De kinderen die het goed kunnen gebruiken.
0: Uitstekend. Jongens, doe mee. Ik zie weer een paar appjes binnenkomen. Ik zou zeggen, fiets nog even lekker door. En ik hoor je straks aan de andere kant van 12 uur.
1: Ja, en Melle, als ze zeggen van... hé, ik wil straks wel betalen, maar ik hoor dit nu... en ik wil voor 12 uur nog wel even een bedrag inleggen. Dat mag ook, hè. Dus als ze dat even jou insturen per app... en later het overmaken of dat ze via de betaling
0: regelen we
1: doen...
0: Dat.
1: Ja. Dat mag ook. Dat mag ook later. Dat is geen probleem.
0: Helemaal
1: zolang
0: goed.
1: Het maar inderdaad... dat we
0: als het
1: een bedrag hebben.
0: Oké. Nee, dat gaat helemaal goed komen, hoop ik. Maar ik heb ook alleen maar hoop.
1: Wij hopen het ook.
0: Ja.
1: Man, die bruik ook.
0: Zit die nou nog steeds op die bruik?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, dan maken nog veel meer mensen foto's aan de kant van de weg nu. Nee, dat moeten we niet hebben.
0: Nee, nou goed. Ik heb wel een leuk plaatje voor je. Deze is aangevraagd door Joost. Ja, ik vraag niet waarom, maar ja. Slagerfestival. Vind je ervan?

Wesley Bronkhorst en de 3J's. Later is morgen. Ja, je hoort hem hier op radio continu natuurlijk. Het is bijna 12 uur, dus je kunt nog even een paar minuten kun je doneren. En dan komen we daar straks na 12 uur op terug. Want ik weet dat ze om 12 over 12, dan zijn ze ergens. Kreeg ik net. En dan, dus stiekem ben ik voor. We verlengen hem tot dat moment. Dus 11 over 12. En dan, zou toch geweldig zijn als we dat redden, jongens. Doneer even. Kijk op radiocontinu.nl. En dit, nog een klein stukje. Wesley Bronkhorst en de 3.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
5: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.

0: kan zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 12 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere twee Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht...

0: aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was één ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met de andere buitenlandministers in de Europese Unie. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Continu verkeersupdate.
2: Ja, we kijken eventjes naar de weg en er is inmiddels een kleine file bijgekomen. Dat is op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar heb je 4 kilometer, 3 minuten. Nou, dat mag eigenlijk geen naam hebben natuurlijk. Er staan overal echter wel een heleboel flitsers verspreid door het land. Ik pak er even een aantal voor je uit. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij de afrit Ilspeet. Daar bij 59.9. Dan kijken we iets naar beneden. De A12 Utrecht richting Arnhem bij Maarsbergen. Daar op 83.2. En de laatste die ik voor je heb, die is helemaal in het zuiden. De A76 Geleen richting Aken. Daarbij knooppunt Kunderberg. Dat is 22.6. Let op je snelheid. Ze staan her en der nogmaals. En dank je wel voor het aanmelden natuurlijk. En terug even naar Tour de Pieterpad. Want we zijn er bijna. We zijn er bijna. Het is nu 12:03 geworden. En zometeen gaan we horen of het gelukt is, de opdracht van vanochtend. Want het doel was €501 ophalen. De laatste tussenstand van net was ongeveer, rond de 400. En de vraag is, gaan ze het redden? 12:12, dan gaan we het echt horen. En stiekem heb ik de lijn gewoon nog even opengehouden. Dus je kunt tot 11:12 kun jij gewoon doneren. En om deze jongens te helpen dat die gekke foto dus niet online komt.
1: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
2: Nogmaals, dankjewel.
3: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
4: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Gratis bezorging.
6: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Siddeburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters. Alda Fark en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond. Met de Oranje Band. DJ Ik Willem. Wolter Kroes. En Robert van Hemert.
7: Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
6: Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopsiddeburen.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: We hebben veel beleefd.
11: Tour de
1: De Pieter Pad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieter Pad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieter Pad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
1: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
10: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
1: Tour de Pieter Pad.

0: Het bouwt wel lekker de spanning een beetje op. Het is 12 over 12. Zoals beloofd hebben we nu aan de telefoon Kevin.
1: Ja.
0: We hebben jullie stiekem een klein beetje extra tijd gegeven om het door het er net even overheen te tillen.
1: Oh, gelukkig.
0: En ik heb alles doorgegeven aan Ronald.
1: Oh, top. Hoeveel kwam jij het in totaal uit, Melle, nu?
0: 4 en een beetje.
1: 4 en een beetje, ja. Oké. Okay. Nou, wij hebben wat dat betreft goed nieuws. Wij hebben het gehaald.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat goed,
1: ja,
0: man.
1: We zitten er zelfs net een beetje overheen.
0: Ah, waanzinnig. Super.
1: Als je nou het gezicht van Robin zag, Melle, oh, die baalt. Die is teleurgesteld. die wou de hele wereld ons die foto tentoonstellen, hoor.
0: Die denkt, die heb ik bij de... De pols, zeg maar.
1: Ja. Die hebben we nou even goed te pakken. Nee, we zitten er overheen.
0: Oh, geweldig, man. Goed. Dus dat komt bij alles op. Maar dan heb je dus de ochtend, heb je nu de opdracht voltooid, zeg maar.
1: Ah, wat zeg je, Mella?
0: Nu is de opdracht van vanochtend is dus nu voltooid.
1: Ja, die is voltooid.
0: Of hoor ik
1: dan
0: daar iemand wat tussendoor zeggen?
1: Ja, dus ik ben wel heel benieuwd of we nog een andere opdracht krijgen of niet vanaf nu.
2: Ik heb nog een tipje van de sluier, kan ik even opleggen.
1: Ja, sluier of van een tutu?
0: Wie ga je oplichten? Sorry?
1: Ja, wie ga je oplichten?
2: Een visje alles mee. Wat doe je altijd aan het haakje?
1: Een haakje?
2: Ja.
1: Fooi. Nee, fooi, hoe heet het? Aas.
2: Wat voor aas?
1: Wormpjes.
2: Wat nog meer? Maar die vliegen.
1: Maden.
2: Hou dat maar even goed in je kop.
1: Oh, maden in onze kop? Nee.
2: En wormen ook.
0: Oh nee.
1: En wormen ook?
2: Ja.
1: Maar dit staat niet echt vast op een papiertje. Heb je dit net verzonnen?
2: Nee.
0: Is het niet ergens dat je een bord ziet staan met diner of lunch of zo?
1: Moeten we onze eigen lunch bij elkaar vissen of zo?
0: Of misschien is het wel de lunch.
1: Oh. Oké. Okay. Ja, ik zie geen water. We zijn bij het meesterhuis in Vorden.
0: Oké.
1: Okay. Maar ik zie hier nu niet op dit moment een visvijver of zo. Jij wel, Hendrik?
3: Nee, ik ruik wel iets van vis.
1: Uh-oh. Ja, dat klopt. Ja, dat zeg je. Ja.
2: Ja. Ja. Nee, je gaat puur om de aas.
1: Het gaat om de aas.
2: Ja, maar dan de
1: maden.
2: Ja, ook.
0: Oké. Okay. Ik vind het er...
2: Maar wat je net zei.
0: Waar gaat dit heen?
2: Oké.
1: Okay. Ja, dit is dus wel de mysterie waar we elke keer weer mee zitten, ja.
2: Ja. En dan mogen jullie straks op de fiets, mogen jullie daaraan denken.
3: Dat is wel een hele vraag.
1: Jongen. Maar we willen wel even uit het front van ons hart. Hendrik en ik, we hadden het er net al eventjes over. Er zijn natuurlijk best wel veel mensen die gehoor gebracht hebben richting de opdracht die we kregen. De derde alweer, deze ochtend. Ontzettend bedankt dat jullie meegedacht hebben dat onze foto niet gedeeld wordt.
3: Ja, hartstikke fantastisch.
2: En bij uitwerkjes niet bedankt. Tussenhaakjes. Maar die donaties zijn natuurlijk geweldig.
1: Maar mogen wij die foto zelf wel of niet?
2: Nee.
1: Nee? Oh jee.
0: Kunnen we die niet...
1: We hebben een aantal... Nee. Oké. Oké.
0: Ik ben toch wel wat nieuwsgierig aangelegd, hoor.
3: Ja, maar ik denk dat dat nog wat te regelen is.
0: Oh.
1: Ja.
0: Kijk,
1: ja. Ja, als zij beginnen over aas en wij moeten iets opvissen, dan regelen we wel. Dan komen we wel aan die foto. Want we hebben drie mensen, hebben wij zelf al even beloofd dat we die foto wel zelf naar ze mogen sturen.
0: Oh, nee, dat ook. Okay.
3: Die mochten ze één keer zien.
1: Die laten we zo zien in de hand.
0: Niet digitaal gedupliceerd, zeg maar. Ja.
1: Nee, maar dan zijn we alsnog weer...
0: daar kun je op rekenen. De appjes die ik krijg van, ik wil ze zien. Dat is niet normaal, dat hele ding staat vol.
1: gelukkig wouden meer mensen het niet zien dan wel.
0: Niet
1: we zijn gelukkig
0: zien,
1: boven het bedrag uitgekomen.
0: De meeste mensen wouden jullie helpen. Daar gaat het denk ik om, hè?
1: Ja, daarom. Ja. Nou ja, en met ons Stichting voor het Kind natuurlijk.
0: Ja, uiteraard.
2: Zou je een springhaan ook aan een haak kunnen doen?
1: Een springhaan?
2: Ja.
0: Springt hij dan niet weg?
1: Het kan wel, ja. Maar ik weet niet of komen vissen erbij. Jij bent visser geweest, Robin. Komen vissen op springhanen af?
2: Ja, misschien wel.
0: Ik krijg steeds meer het gevoel dat er iets gegeten gaat worden straks.
1: Dat
2: is het gefrituurde. Daar komen ze op aan, die snoeken.
1: Snoeken.
0: Snoeken?
1: Oh, hij heeft zijn mond alweer voorbij gesproken, zie je?
0: Oh jee.
1: Hey.
0: Kijk, ze krijgen toch
1: vaker met Robin op pad, hey. Robin die kan wel met ons mee een pakje dragen. Dan komen we alles wel te weten. Nou, we doen eerst even een pakje koffie bellen.
0: Ja, dat zou ik maar doen. Gefeliciteerd, jongens, met de opdracht. We gaan op naar de volgende, hoe vaag dat nu ook nog klinkt, zeg maar.
1: Ja, precies dat, ja. Ja, wij laten ons weer verrassen.
0: Ik hoor het straks weer, jongens. Doei, doei.
1: Dankjewel.
0: Yo.
4: Goedemiddag, Nederland. Lekker de middag door. Met Radio Continu.
0: Ja, dat dacht ik wel. Goed, je kan nog steeds doneren en die plaat aanvragen.
5: Ik dacht, ik ben gelukkig.

0: Interpad.nl. Welke sponsoren er allemaal meedoen?
1: Nou, ik zal er alvast even een aantal noemen. A7 Car Wars hadden we al gehad. Broekema BV, Lanex, Security Noord, Gerrit Buist, Stroopiewafel komt even voorbij. Ercoland BV, Bosma Campers, Eemnet, Junior Verhuur, Martini Reclame, Remeon. Jongens, en nog veel, veel, veel meer. Ik ga jullie straks allemaal nog voorbij laten komen. Ja, het is waanzinnig dit, hè? Het is waanzinnig. Dus vergeet het niet. Vergeet het niet. Radiocontinu.nl. Radiocontinu.nl. Daar ga je heen. Dan vervolgens ga je naar doneren. En dan, als je wat gedoneerd hebt, dan stuur je mij gewoon even een appje. En dan ga ik die plaat voor jou draaien die jij graag wil horen. Dat is de deal. Dat gaan we doen. Nou, hartstikke goed. Doe je ding. En ja, dan zie ik je zo meteen in de WhatsApp van Radio Continu.

Dire Straits, Sultans of Swing. Ik moet toch even wat aan je kwijt, want tot 1 uur ben ik hier. En dan om 4 uur is Nick er weer. Maar je kunt gewoon lekker blijven doneren. Gewoon doen, radiocontinu.nl. Dan zet je je plaats in de WhatsApp. En als ik er niet meer aan toe kom, dan leest niks, hè. En durf ik te wedden, dan komen ze gewoon voorbij.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 Jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschgelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
11: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschgelo.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
14: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
15: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
14: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
16: Radio Continu.
17: Ja, en dan ben ik weer aan de beurt natuurlijk.
18: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
19: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
17: Vandaag en morgen wordt het best wel aardig weer. Af en toe is een buitje, maar er is ook ruimte voor de zon. Vanmiddag schijnt namelijk de zon af en toe en trekken er wat buien van west naar oost. Nou, we fietsen momenteel in het oosten, dus ik hoop dat ze het droog houden. In het noordoosten is er daarbij een kans op wat onweer. Middagtemperatuur tussen de 19 en 22 graden aan zee. In het zuidoosten komt de wind ook nog even langs, maar die komt dan vanuit het westen. Ja, begrijp jij het allemaal nog? Het wordt best aardig weer. Daar komt het eigenlijk op neer.
18: Continu verkeersupdate.
17: Nou, er staan momenteel geen files. Dat is eigenlijk heel simpel. Maar je kan wel eventjes gewoon goed opletten natuurlijk. Hè? Want er is nog meer te doen op de weg. Er zijn namelijk her en der een aantal files gemeld. Dank je wel daarvoor. De eerste die je van me krijgt, die is hier. Ja, moet ik even een tikkie doen. Den Haag richting Utrecht, 51.1. Dat is op de A12 is dat. De A1 Apeldoorn richting Hengelo, 133.9 staan ze te flitsen. En de laatste die ik voor je heb is Leeuwarden richting Heerenveen bij Grauw. Dat is op de A32, 61.7.
18: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
17: Ja, en dan denk je, nou komt er nu wat, hè. Dan gaan we nu wat doen. Nou, dat klopt wel, maar er wordt op dit moment vreselijk hard gedoneerd. Ik krijg allemaal berichtjes, allemaal appjes met ik heb dit, ik wil dat, ik wil... Doe nou even mee.
20: Nieuwe muziek. Ongezellig.
18: Natuurlijk. Op de Radio Continu.
21: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room.

0: Ja hoor, daar was hij weer.
1: Kan ook niet gekker, hè? Nou, de volgende. Hartstikke leuk. Josephine doneerde 5 euro voor Ammar. Stem in je hart.

0: Lekkere dag is het vandaag. Het gaat goed. Iedereen is lekker aan het doneren en lekker platen aanvragen. Ik vind jullie fantastisch. Dat meen ik echt.
1: Hoi, met Henny uit Oosterhout. Ik heb 15 euro gedoneerd.
0: Wat gaaf.
1: Zou je van mijn after all willen draaien met If You Need Me? Dank
0: tuurlijk.
1: Je wel.
0: Tuurlijk.
1: En Kevin en anderen, succes hè.
0: Oh. Nou, dankjewel. Daar komt-ie hoor.

0: Dan gaan we ondertussen even kijken hoe het aan de andere kant is. Want ik denk dat ze aan het fietsen zijn. Misschien staan ze even stil. Ik kreeg net een heel heigerig bericht. Oh, hij staat toch even stil. Ja, ik vertel net iedereen dat ik een heel heigerig berichtje van je kreeg. Dus je zou wel aan de trappen zijn geweest, denk ik dan.
1: Ja, hey, zeker. We zijn zeker aan de trappen.
0: Gaat het goed, jongens?
1: Ja. We fietsen nu achter Hendrik Jan Bukkers zijn huis langs.
0: Oh, doen de groeten.
1: Ja, Hendrik Jan, groeten uit de studio.
0: Ja, ik... mooi.
1: Ja, is vast overgekomen.
0: Ja. Hey jongens, we gaan jullie nu eventjes de focus geven om tot 4 uur even flink door te trappen natuurlijk, want dan is Niek er weer. Maar willen jullie nog even wat zeggen tegen de luisteraars? Want ja, je kunt gewoon blijven toneren, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Dat kan ten alle tijden. De link staat op onze website.
0: Ja.
1: Uiteraard ook in onze app. Er staat ook een button. Dus die is eigenlijk heel makkelijk aan te vinken. Je ziet dan een minimumbedrag, dat is €5.
0: Ja.
1: Dus dat is zo te doen. En al het geld gaat richting een ontzettend, ontzettend goed doel. En daarvoor fietsen wij natuurlijk ook. En daarvoor zetten wij ons in. Jij ook, Melle natuurlijk. Ik ook. En
0: iedereen.
1: Ook, ja. De steeds minder woest aantrekkelijke vismaster. Ja, die ook.
0: Ik ben wel benieuwd naar die springhaan en die worm, hoor. Hey, ik weet niet.
1: Ik wou inderdaad even een oproepje doen. Want wat denken de luisteraars, Melle? Wat denk jij eigenlijk bij het zeggen van Robin? Met aas en maden.
0: Ja, maar hij zei ook gefrituurde krekels en zo, toch? Of niet?
1: Ja, dat benoemde hij ook nog. Ik schrok je al. Van,
0: Oh jee.
1: Ja.
0: Nou,
1: wat denk jij dat iets zou bellen?
0: Nou ja, persoonlijk denk ik dat het jullie lunch wordt. Maar dat meen ik echt. Dat proteïne zitten daarin. Het schijnt vreselijk gezond te zijn. Maar ik heb het nog nooit gehad.
1: Bellen, de verbinding wordt heel slecht.
0: Ja, daar was ik al bang voor. Ik stuur het wel even naar Robin. Ja.
1: Nee.
0: Nee, jongens, nee. Ik ga gewoon een broodje eten. Ja, ik hoop voor jullie dat het meevalt.
1: Ja, wij ook.
0: Ja. Voor mij is het tot morgenochtend. Straks bij Niek zijn jullie er natuurlijk weer. Tot die tijd, lekker doortrappen. Ik zet de muziek aan. Ik zou zeggen, op het ritme. Wat jij?
1: Dankjewel, Melle.
0: Yo, doei doei.
1: Hoi, hoi.
0: Nou, de laatste al, hè? De
2: liefde, dat was je vrouw Toon.
0: Weer €5.
2: Op de kleuterschool, de blauwe blokken doos.
0: 1-2-3-o.
2: Had een streepje voor op mij, werd zij nooit boos. Mijn allereerste
0: Kevin,
2: liefde, dat
0: luister je mee?
2: Was
0: dit tempo. En dan gaat hij. 1, 2. Hier.
2: Als ze zangles gaf, dan zong ik steeds.
0: En dan komt hij.

0: Do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
1: Sportlife. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen.

0: en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Koekoek.
8: Loco.
9: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
13: Radio Continu, nieuws.
14: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere 2 Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was 1 ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
15: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl. Waar je huis

0: mag.
1: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: We hebben veel beleefd.
6: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
7: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
6: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
8: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
6: Tour de Pieterpad.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou, als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week zo'n beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
2: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
3: Gratis bezorging.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone. Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist. Van het Noorden, Man en Mag met ch.nl.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
9: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Tevelde, buitengewoon goed.
13: Radio Continu.
14: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
13: Radio Continu.
15: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo hier op Radio.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
6: Focus.

0: op debaak.nl. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober, de Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Hans Wever, oudijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oudijzer en metaalhandel.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 2 uur.
9: Radio Continu. Nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg, dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven, 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden en na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een

0: Reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
2: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
3: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via Meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: We hebben veel.
17: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
18: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
17: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
19: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
17: Tour de Pieterpad.

0: Radio Continu Schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes door deze week. Zet hem op! Ik kan

0: tonight.
1: Radio Continu.
2: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
3: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
1: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Wassimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Wassimpel kan het zijn.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
10: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en valgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
16: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
2: nee,
1: proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten.

0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 3 uur.
6: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van 72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Høiby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Hakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
9: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
10: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Gratis bezorging.
12: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: Tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: We hebben veel beleefd.
3: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
4: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
3: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
5: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
3: Tour de Pieterpad.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg, waar uit eten gaan nog betaalbaar is.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze

0: winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Man en Mag met ch.nl. Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
5: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
9: Radio Continu.
10: Ik ben Samuel Welte en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Chlorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: De leukste en gezelligste fietswinkel van...

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 4 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de

0: Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van 72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Høiby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Continu verkeersupdate.
2: Met geen vertraging en wel een paar snelheidscontroles. De A28 Groningen richting Zwolle staan ze bij hectometerpaal 99.3. Dan de A1 Amsterdam richting Amersfoort staan ze bij 13.7. En de laatste A50 Zwolle richting Arnhem staan ze bij 209.4.
1: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
3: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
4: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
5: Nee. Pardon? Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
4: Oh, wegwezen!
5: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: We hebben veel beleefd.
1: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
10: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
1: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
11: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Tour de Pieterpad.
12: Weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Nachtenlang Donnie en Yves Berensen. Goedemiddag allemaal. Ja, we gaan met direct maar beginnen met Kevin. Want Kevin, die heb ik al aan de lijn. Kevin, hallo.
1: Hey, Niek. Even een warm welkom vanuit Hellendoorn.
0: Hey.
1: Jullie zijn al helemaal in Hellendoorn. Niek. Wat zeg je?
0: Dus jullie zijn al helemaal in Hellendoorn.
1: Ja, we zijn al over de heuvelrug zijn we gekomen.
0: Zo.
1: Als ik me niet vergis, ja toch?
2: Ja.
1: Ik kijk meteen even een local even aan.
0: Even richting de kennis.
1: Daar zijn we net overheen gekomen, dwars door het bos heen. En we zijn nu in Hellendoorn. We zitten nu bij Norbus, bij Dennis van Dam. Ja.
0: Wat gezellig.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: gaat er nog wat gebeuren?
1: Wat zeg je?
0: Gaat er nog wat gebeuren? Of zijn jullie daar gewoon even gezellig even een korte pauze en dan weer door?
1: Nee, een korte pauze dan gaan we weer door.
0: Oké.
1: Okay. nee, dat was wel ons streven, maar het wordt meteen neergeschud. Nee, er wordt hier weer van alles wordt hier bewogen. Dus we zien Robin heen en weer rennen en er wordt hier van alles in touw gezet.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja.
0: En de grote vraag is natuurlijk, hoe is het met de gebakjes?
1: Hendrik, hoe staat het ervoor? We hebben het dat eigenlijk niet meer geopend, hè?
3: Ik had net nog even gekeken, want ik heb natuurlijk het beroemde...
1: Oh, je boekje.
3: Ja. Uit de hand.
1: Ja.
3: Ja, weet je, volgens mij kun je er gewoon echt helemaal niks meer van maken, Nick.
0: Nee, je kunt niet meer zien dat het gebakjes zijn.
3: Nee.
1: Gisteren leek het nog een pudding, maar ik denk dat dat stadium alweer voorbij zijn.
0: Ja, dat broeit het zo lekker in die pistas nu, hè?
3: Ja. Nou, het loopt er nog niet uit. Dat valt me nog wel mee, maar ze zijn plat.
0: Nou, volgens mij is het zo, zolang het in de doos blijft, dan gaat de opdracht nog oké.
3: Ja, het is maar goed dat mevrouw van de banketbakker dit niet ziet allemaal. Want,
0: ja, dan springen de tranen in de ogen, ja.
1: Ja, die is in de ziel geraakt. Dat is, er is echt niet zo heel veel van over.
0: Hey, en ik hoorde jullie net de computer. En ik zie allemaal berichtjes met, ik ga na 12 uur wat doneren, laat mij die foto maar even zien. Wat is er toch gebeurd?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk wel het een en ander meegekregen, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Maar wij zijn op de foto gezet. In een roze tutu en een blonde pruik op.
0: Nou, dat zou jullie vast heel goed staan.
1: Ja, schitterend. Ja, eigenlijk zouden we het dagelijks moeten dragen, maar we willen ook niet te opvallen. We willen ook niet te uitblinken.
0: Nee,
1: dus, maar er is een foto van gemaakt en er was gedreigd dat die foto online gezet werd. Tenzij we €501 bij elkaar zouden hebben.
0: Ah.
1: En dat hebben we bij elkaar gekregen, middels de luisteraars, middels een aantal artiesten die zich daar ook voor ingezet hebben. Dus die hebben we bij elkaar. Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk ontzettend mooi voor een stichting voor het kind. Het is alleen jammer dat die donaties niet iets later zijn gedaan. Hè? Want dat geld is natuurlijk allemaal van harte welkom. Maar die foto, dat was ook best leuk geweest.
1: Nee, die foto was niet leuk geweest. Nee. Dit was beter. Dit was beter.
0: Nou goed, alles voor het goede doel. Ontzettend mooi dat er weer meer dan €500 bij is gekomen.
1: Absoluut. Ja,
0: en
1: absoluut.
0: Dat jullie dan die foto bespaard is gebleven.
1: Ja, dus we hebben dat vanmorgen al eventjes gezegd, op eigenlijk net beginmiddag. Bedankt dat er zoveel mensen een donatie gedaan hebben tot dusver.
0: Ja.
1: We hopen die kinderen daar gewoon echt mee te kunnen gaan helpen namens Stichting voor het Kind. Maar dat kan natuurlijk nog steeds. Ja,
0: precies, wilde ik net zeggen. Dat doe jij nu ook.
1: Ja, moet je nagaan. We zijn al zo in elkaar gegroeid dat we zelf gedacht is komen.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Ja.
0: En vanochtend gezellig ontbeten bij Belinda en bij Patrick.
1: Ja, was ook zeer geslaagd. Die hadden de tafel echt helemaal vol staan. Dat is niet normaal hoe goed die voor ons gezorgd hebben.
0: Ja, ik zag al een fotootje vanavond voorbij komen. Dat de tafel iets vol stond, hè, voor en na. En daarna was hij dus ook helemaal leeg. Dus jullie hadden goed je best gedaan.
1: Ja, zeker. Ja, we zijn zo lief. En een soort traditie. Dus het is zo langzamerhand elke keer als wij Pieterpad fietsen, dat we daar ook even langs schieten. En daar wordt super voor gezorgd. Dat is echt heel lief.
3: Ja, het is onvoorstelbaar wat lieve mensen zijn.
0: Ja, ontzettend mooi dat ze dat inderdaad hebben gedaan. En ook even gezellig natuurlijk, even weer bijpraten.
3: Doe mij wel even denken aan een mopje, Nick.
0: Oké, kom maar op.
3: Ken je die mop van Ronald die op de wc zat?
0: Nee.
3: Nee, ik ook niet, want de deur zat op slot.
1: Hey, hoe noem je de vader van een pier?
0: De vader van een pier. Papier. Papier.
1: Juist. Hey. Juist. Hey. Oké. Okay. Hey, maar Niek, jij haalt alles bij, hè? Kwam op. Deze hadden we niet gehad, hè?
0: Nee, nee, die heb ik nog niet eerder gehoord in ieder geval. Dus die zal ik even in de notities schrijven.
1: Oké, daar houden we elke keer goed bij. Ja, mooi.
0: Nou, ik weet natuurlijk niet, hè. Jullie hebben vandaag ook een paar moppen aan Melle verteld. Die heb ik niet helemaal meegekregen. En die hoef je nu niet opnieuw te vertellen, hoor. Ik bedoel, ik ben totaal niet nieuwsgierig, maar...
1: Nee, dat mag ook niet. Nee, dat mogen we ook niet doen.
3: Nee, er staan wel een paar leuke bij.
0: Oké.
3: Okay. Ik moet je wel zeggen dat deze waren wel het leukste van vandaag.
0: Oké, okay, dan heb ik weer geluk gehad. En dan zijn jullie nu in Hellendoorn en dan fietsen jullie nog naar Ommen.
1: Ja, dan moet straks. De deur is inmiddels van het slot van de wc, dus Ronald is weer terug. Dus er gaat zo meteen wat gebeuren. Ja, hij heeft het niet meegekregen. Hij was net aan het bellen om het een en ander voor te bereiden. Er wordt hier iets voor op tafel gezet in de tussentijd. Eens even kijken. Wat wordt hier op tafel gezet?
2: Het is een lekker bitter garnituur voor jullie. Jullie hebben hard gefietst, dus er moet nog even wat eten in. Straks komt het spannende werk.
1: Oh, straks... Wat? Spannende werk?
2: Ja, zeker.
1: Hoe spannend?
2: Ja, jullie moeten toch iets van lekker wat proeven? En kijken wat het is?
1: Oh, oké. Okay. Nou,
3: dat zien.
0: Okay. Heb je al een vermoeden wat je gaat fietsen? Proeven?
1: Nou...
0: Zullen het er niet die gebakjes zijn?
1: Robin heeft zijn mond iets wat voorbij gesproken hier en daar, hebben wij het gevoel.
0: Ja.
1: Of het is met opzet. Maar het was iets over maden, iets over wat je gebruikt met vissen, hè? Dus een soort van aas.
4: Sprinkhaan heb ik al gehoord.
1: Ja, sprinkhaan hebben we ook gehoord. Maar daar was jij meteen voorstander van, Hendrik, hè?
3: Ja, nee, absoluut niet.
1: Geen sprinkhaan.
3: Nee.
1: Oké, okay, nou ja, dit zijn witte garnituur. Ik zie geen sprinkhaan in zitten. Dus
0: sprinkhaanen zijn ontzettend gezond, hè? Dus dat is goed voor fietsen.
3: Ja, maar dit is goed. dit ziet er wel netjes uit allemaal.
0: Zo'n zo bruine fruitschaal.
1: Ja,
3: daar lijkt het op. Ja.
1: Heel veel vitamines. Ja, nee, okay. Dus wij gaan hier nog wat drinken. En ik geen idee wat er daarna staat te gebeuren. Maar daarna is het inderdaad nog zo'n uur, denk ik, fietsen naar Ommen.
3: Drinken. Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus nou, ik ben daar voor 6 te zijn.
0: Ben benieuwd hoe, wat jullie staat te wachten zometeen. En,
1: hoor je dat lachje van niet?
0: Ja, mooi is het, hè?
1: Hoor je dat? Hij weet meer.
3: Tuurlijk.
0: Dus ik ben straks heel benieuwd wat jullie hebben gedaan. En daar moeten we natuurlijk wel even een updateje weer van hebben.
1: Waar ben je dan meest benieuwd naar, Niek?
0: Waar ben ik dan benieuwd naar? Ja, of jullie op tijd de finish hebben gehaald. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nee, maar ik bedoel qua proeverijen, wat hier staat te gebeuren. Waar ben je het meest benieuwd naar dan?
0: Jullie zijn natuurlijk heel nieuwsgierig of Robin inderdaad zijn mond voorbij heeft gesproken.
1: Oké.
0: Ja. Nou goed, en eiwitten zijn natuurlijk ontzettend goed voor dat stuk fietsen nog, hè?
1: Ja, die hebben we wel nodig.
3: Ja, maar dat komt wel goed. We zijn een beetje stilletjes. Je hebt het wel door, Nick, hè?
0: Ja, zeker. Ik kan me dat wel voorstellen.
3: Dat komt echt niet alleen van het fietsen. Dat komt echt niet alleen van het fietsen.
0: Nee.
3: Dus, maar goed, we gaan het zien. Ja?
0: Nou ja, geniet even van de bitterballen. En dan spreek ik jullie straks na de eetproef nog wel even. Ontzettend veel succes met de laatste kilometers weer van vandaag. En tot straks.
1: Hey, dank jullie. Tot straks.
0: Tot straks.
1: Ja!

0: Dennis van Dam, Mucho Cerveza. Ja, daar zijn die mannen nu, hè, bij Dennis van Dam. In Hellendoorn. Om de laatste opdracht van vandaag te ondergaan. Iets met eten proeven. We zijn natuurlijk heel benieuwd. Zometeen een nieuwe update met wat daar allemaal is gebeurd. Sowieso deze dag weer ontzettend veel leuke dingen gebeurd. Lekker ontbeten. En ze hebben ergens in een tutu gefietst. En een mooie pruik op gehad. En natuurlijk nog door die foto ontzettend veel geld weer binnengehaald voor Stichting voor het Kind. Wil je nou nog doneren? Doe dat dan even. Kijk even op de Radio Continu website. Daar staat ook meteen een linkje waar je direct kan doneren. Je kunt ze ook nog steeds volgen, hè, via Polar Steps. Dan zie je dat ze dus momenteel in Hellendoorn zijn. En dat ze nog naar Ommen moeten fietsen. En wil je ze nou nog een beetje steunen deze laatste kilometers? Stuur even een spraakberichtje. Dan kan ik die weer even afspelen. Morgen ook weer een nieuwe dag. Er zijn nog heel wat kilometers te fietsen om uiteindelijk Pieterburen te bereiken. Maar het is niet alleen maar fietsen. Want wat Hendrik dan ook zegt...
1: Het is niet alleen maar fietsen.
0: Nee, het is niet alleen maar fietsen. Er zijn ook opdrachten bij. En mocht je nou dit onderweg horen... Ja, dan komt Robin langs met de bezemwagen. En dan weet je dat ze dus in de buurt zijn. Even kijken, de route van morgen staat alweer online. Ommen richting Zuid-Laren. Ommen, Hardenberg, Coevorensleen, Schoonlo, Rolde en uiteindelijk Zuid-Laren. Dus mocht je onderweg die mooie toeten van Robin horen... Ja, ga dan vooral even langs de weg staan om die mannen aan te moedigen. En wat ik net ook al zei, heb je nog een mooi spraakberichtje voor onze mannen... dan stuur dat even in, dan kan ik dat nog even voor ze draaien. Voor nu staat klaar, Henk Wijngaard, kijk uit, hier ben ik.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
4: nee,
3: proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hij komt vrij voor het doel, hij schiet, goal!
14: Mooi doel trouwens.
13: Zeker. SKW Shop.
14: Voetbaldoelen, pannenkooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
13: En nu weer naar de wedstrijd.
14: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
15: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
16: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
17: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
18: Vanavond komt op steeds meer plaatsen een zware bewolking met af en toe een lichte bui. Komende nacht zijn er vooral in de noordwestelijke helft van het land perioden met regen. Het is een zachte nacht met een minimumtemperatuur die uiteenloopt van plaatselijk 15 graden in het oosten tot 18 graden aan zee. Morgenochtend is het bewolkt met af en toe regen. Later komt de zon plaatselijk tevoorschijn.
16: Continu verkeersupdate.
18: Met momenteel geen vertragingen, wel een paar snelheidscontroles. Op de A7, de afsluitdijk richting Heerenveen, staan ze bij 108.0. Dan de A6 Muiden richting Emmeloord, staan ze bij 83.6. En de laatste A28 Amersfoort richting Groningen bij 94.0.
16: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
19: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
20: Hey, ik ben Samuel Welde en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo hier op Radio.

0: En ik hoor net van Kevin dat hij er inmiddels klaar voor zit met Hendrik voor de eetproef. Ik ga hem eens even bellen, want we zijn natuurlijk ontzettend nieuwsgierig wat daar gaat gebeuren. We kijken of hij direct opneemt. Hey Kevin!
1: Hallo!
0: Hallo. Nou ja, je bent direct in de uitzending. Ik bedoel, jij appte 5:30. Ik denk, nou, daar moet ik bij zijn. Want we zijn ontzettend benieuwd wat daar gaat gebeuren.
1: Nou, niet alleen jij bent ontzettend, denk ik. Alhoewel zou je het een en ander weten. Maar wij zijn nog benieuwder. We zitten toch wel een beetje in een fase van... Ja, moeten we dit leuk gaan vinden of moeten we dit niet leuk gaan vinden?
0: Maar wat voor opdracht heb je gekregen? Heb je al een briefje gehad of wat dan ook? Wat voor instructies heb je tot dusver gehad?
1: Nee, Robert staat nu voor ons te zwaaien met ooglapjes om te gaan slapen. Het lijkt net van die vliegtuigdingen die je op moet hebben.
2: Ja, dan ook dat je mond wijd open hebben onder de slapen.
1: We krijgen dus, we worden een soort van geblinddoekt. En er staat een heel mooi plankje met drie, zeg ik dat goed? Ja, drie kommetjes erin op. En daar zit eten in, denk ik.
3: Er zit zeker eten in.
0: En voor jullie nog een verrassing wat dat is.
1: Wacht even, loop even naar je toe, hoor. Maar ga je vertellen wat erin zit?
3: Ik ga niet vertellen wat erin zit. Ik ga het wel ongeveer omschrijven. En dan moeten jullie maar eens kijken of jullie dat kunnen herkennen.
1: Oké. Kunnen we dat hier doen? Waar moeten we zitten?
3: Kan je zeker gewoon doen waar je normaal je drankje bij Norbert drinkt.
1: Lekker okay.
3: Aan het haardvuurtje.
2: Zal ik
3: en, okay. De zinddoeken moeten eerst op.
1: Ja, de blinddoeken voor het eerst. Ik zal even ruimte maken voor je zo. We hebben natuurlijk alle attributen en de apparatuur hier liggen, Niek. Ja. Maar om je beeld te geven, hij zegt het net al, we zitten bij Norbus inderdaad op het terras.
0: Ja.
1: Hij gaat het, een soort borrelplankje is het, met drie kommetjes. En dat is het eten. Nou ja, ik krijg nou de blinddoek om.
0: Maar moet ik wel zeggen, dus Kevin, ik heb jullie geprobeerd een beetje te sparen. Want ik heb net al een liedje van Dennis van Dam gedraaid. In de hoop dat hij dan zorgt dat het niet te gek wordt.
1: Oké, nou ja, hij is hier niet zelf aanwezig. Dus ik denk niet dat het uitmaakt.
0: Ai, nou, ik heb mijn best gedaan dan.
1: Oké. Hendrik, ben jij al geblinddoekt?
4: Nee, nu.
1: Oh, jij gaat nu. Oké. Okay. Ja, nee, en nogmaals, ik zie dus echt helemaal niks. Dit zijn ook hele goeie trouwens, hé.
4: Huh?
1: Dit zijn ook hele goeie.
3: Dat zijn blinddoeken, dat zijn geen oordoppen.
1: Nee, dit zijn echt hele goede blinddoeken. Normaal gesproken met een theedoek, ja, dan zie je nog wel wat. Maar hier zie je echt dus helemaal niks door.
4: Wat zijn dit dan, Tena Ladies?
1: En bij jou wel.
0: En hebben jullie de bakjes nu al voor je staan?
1: Ik heb geen idee, we zien het niet. We zien helemaal niks meer. We horen wel het een en ander.
0: Nee. Oké.
1: Ik hoor iets van bestek, iets van vorkjes.
3: Eerst de verpakking, de afdeksel gaat er vanaf.
1: Ja, en Robert, als jij de microfoon even pakt, dan...
2: Nou, ik heb jullie uitgelegd dat dit kan jij in een haakje doen. Hè?
3: Ja, wij hebben uiteraard hier bij Norbus hebben wij allerlei streekspecialiteiten. En of het gek is, nou, dat denk ik niet. Maar ja, heb je het ooit wel eens eerder gegeten? Wellicht wel. Maar ga je dit herkennen? Dit is heel lang. Is het gepekeld?
1: Wat is dat?
3: Daarna. Dat is in zout.
1: Ja.
3: In een zoutbadje.
1: Ja.
3: Daarna is het weer gedroogd. Daarna is het gerookt. Daar gaat echt maanden overheen. En nu hebben wij er hier hele dunne plakjes van gesneden. En dat gaan jullie proeven.
1: Oké, dus in zout heeft het maandenlang moeten drogen.
3: Ja, zeker.
1: Oké, ja.
3: Ik kan je het vorkje geven, ik kan je voeren, wat wil je?
1: Nee, een vorkje mag. Oké, ja.
3: Oh.
1: Je hebt een vorkje? Oké.
3: Gaan we tegelijk?
1: Ja, wacht even.
3: Ja, dan ga ik het andere vorkje overdragen aan je collega.
2: Hendrik,
3: niet heel hard steken, het is gewoon
2: kijk
3: een vorkje.
2: Lekker.
4: Nou, nee, niet, want dit vind ik dus helemaal niet leuk.
3: Nou, laten we er nou even uitgaan dat we bij Norbus jullie altijd wat lekkers te eten geven.
4: Denk ik dus namelijk ook, want ik heb vorige editie ook een keer gegeten.
3: Ik denk dat jullie het gewoon moeten proberen. En dan ga ik jullie straks vertellen wat het is. Hij hangt eraan.
4: Hoe rustig is dat ding? Je zet hem
3: uit. Nee, je kan gewoon een mooi hapje nemen. Ja, nou, jij ook, Kevin.
1: Oké. Nou, daar gaan we.
2: Nou, Hendrik.
4: Ik heb hem al.
3: Nou, hij praat nog.
2: Ja.
3: Heel spannend is het niet.
2: Hij spuugt het ook nog niet uit.
0: Nee, ik hoor niemand kokhalsen of zo, dus dat gaat hartstikke goed.
1: Maar het is een soort serrano ham, maar net niet.
4: Ja, denk ik ook.
1: Wel een hamsoort.
3: Ja, een vleeswaar inderdaad.
4: Het is een vleeswaar.
3: Ja. En wij hebben hier te maken met onze nagelhout. En dat is dus een stukje vlees wat gepekeld is, gedroogd is en daarna gerookt.
5: En is wel lekker.
3: Uiterst dun gesneden.
0: Dat is geen straf.
1: Het heeft een beetje de smaak van een metworst. Maar dat wil ik niet...
3: laten we daar nou even niet verder over gaan.
1: Nee. Maar wel heerlijk, ja.
2: Dit was het begin, hè?
3: Dat was het begin. En we beginnen altijd met een voorgerecht. Nou, dan zal er ook een hoofdgerecht moeten komen. Daar heb ik het bot maar alvast uitgehaald. Want ja, dan wordt het een beetje lastig voor jullie.
1: Ja.
3: Ooit zijn wij zo begonnen met die naam.
2: Deze had ook vier pootjes.
3: Deze had ook vier pootjes, ja. Maar ooit is Norbers begonnen onder die naam. Daar verwees het naar. Nou, wellicht dat jullie dat nog weten. Als jullie een beetje in de geschiedenis gedoken zijn. En anders gaan jullie het proeven.
2: Dit beest liep dicht bij de grond of met een grote dikke staart?
3: Ja, groot, dik. Ik ga denk ik niet te veel verklappen. En anders...
5: Dat lijkt mij heel goed.
3: Ja. Gaan ze het misschien wel raden? En dat willen we niet.
1: Het ruikt wel goed.
3: Nou, dat is eenmaal voor jou. Eenmaal voor jou in je hand.
1: Ja.
3: En het kan nog een beetje warm. Oh, hij heeft het al in zijn mond. En hij mag even ook.
0: Huppakee.
2: Dat is wel lekker.
1: Ja, heel goed.
3: Daar staan wij ook onbekend.
0: En wat is het dan, denk je?
3: Is eigenlijk, onze naam vroeger was eerst Twents Riphouse. Dus wat hebben jullie gehad, heren?
1: Een sperrip.
3: Een sperrip. Ja. Waar wij heel wat mensen lekker blij mee maken. En jullie denk ik ook wel zo te zien. Want,
1: ja, supergoed. Heel goed.
3: Dus, je bent niet meer bang voor het derde hapje?
1: Deze staat het ook op de kaart hier.
3: Die staat zeker ook op.
1: Oh. Hier reden we al een schatje. Ja, dit is echt heel goed. Daar staan jullie inderdaad echt bekend om.
0: Ik heb eerst nagelhout en nu sperrips. Dan hebben jullie wel geluk daar.
1: Ja joh, doen we nog eens op proeverij. Dat is geen probleem hoor. Hey. We weten nog niet bij het laatste...
3: voorgerecht, hoofdgerecht. En waar sluiten we dan mee af?
1: Het nagerecht.
3: Het nagerecht, ja.
2: De Twents Toedie.
3: Nou, ja. Daar zijn we altijd heel druk mee om te maken. Dit kan je als nagerecht eten, maar ook als heerlijk gebakje bij ons. Je had de kaart voor
0: gebakje
3: staan.
0: Gebakje
3: verzeker
0: ik bij,
3: hoor. Had je gespiekt, dan wist je wat het was.
5: En meer dan
1: ho.
5: Ik heb niet in de visas gezeten.
1: Nee.
3: Meer gebakjes dan eergisteren, hoor. Nee. Hier zijn we druk mee geweest om te maken. Er zitten bekende ingrediënten in.
2: Even wachten.
5: Is het een lepel of een vork?
3: Het is wederom een vorkje. Ik heb hem netjes geprikt. Bekende ingrediënten. Een koekje. Een beetje suiker voor een dessert natuurlijk. Beetje boter. Een eitje.
1: Oké.
3: Ik zou zeggen, proef.
2: Toen was het stil.
0: Ja. Nou, dat is vaak een goed teken, hè, zo stil zijn.
1: Ja, dit is heel goed.
0: En wat proef je dan, Kevin?
5: Het is wel hard, hoor.
1: Wat zeg je?
0: Wat proef je dan?
1: Ja,
5: chocola.
1: Ja, ik probeer het een beetje te omschrijven, maar...
5: Denk ik. Dit is, dit is van het duette spul. Een beetje cake-achtig.
3: Ja.
5: Addertjes cake.
3: Ja, zeker.
1: Dat is het. Ja.
5: Het wordt lekker.
1: Ja, super.
3: Ja, ik zou bijna zeggen... vanavond kunnen jullie gewoon zonder blinddoek eten. Want je weet dat het allemaal gewoon hartstikke goed is.
5: Mag die af?
3: Voor mij mag die af. Ik weet niet of van je collega's mag.
2: Ja, van ons mag hij af.
1: Ja, dit is super hoor. Hey. Ja, dit is echt wel top. Niek, hier moet je ook een keer naartoe.
0: Nou, dat is goed. Ah, dan gaan we samen. Maar in ieder geval even een applaus voor jullie. Want jullie hebben eigenlijk de meeste dingen geraden. Hè?
1: Nou, ik bedoel... Nee. Applaus is echt voor Norbus hier in Hellendoorn.
0: Nou, dat doen we dan ook. Applaus voor Norbus in Hellendoorn daar. En dat kun je dus aanraden. Dus als mensen in de buurt zijn en lekker willen eten, dan moeten ze daar naartoe.
1: Absoluut. Ja, zeker weten. Ja, dit is echt heel erg goed.
2: Alles van dit kon je wel een haakje doen.
1: Maar
5: waar niet
2: dan? Toch of niet?
1: Nou, ik was er net naartoe, Robin. Hoe kom je nou bij springhaan? Hoe kom je nou bij maden en aas?
2: Ja, wat kan jij aan een haakje doen?
1: Ja, sperrip kan... Ja,
0: kan alles kan, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus? Gaan we gelijk of niet?
1: Ja hoor. Nee, dat was super.
0: Kevin en Hendrik, waren je op een bepaald moment ook bang dat je springhaan of wat dan ook zou krijgen?
1: Nou, ik ben niet zo heel snel bang eigenlijk. Zeker niet hier. Zeker niet hier. En je hebt wel vertrouwen in Robin en Ronald ook. Ja. Dus je weet wel dat er niet iets geks gaat gebeuren. Maar ja, je bent
5: uitgesproken.
1: Ja, maar wel heel erg benieuwd. Ja, dus wat zou het dan zijn? Zou het inderdaad richting de sprinkhanen gaan? Maar dan oh, dat zal ik het wel proberen. Maar nee, dit was gewoon super.
0: Oké, nou gelukkig maar. Dan zijn we weer goed van afgekomen. Dat was een hele leuke proef. En volgens mij hebben jullie dan alle opdrachten van vandaag, tenminste zoals het nu lijkt, wel gedaan.
1: Ja, voor mij. Waren het alle opdrachten voor vandaag?
2: Dit waren alle opdrachten.
1: Ja, oké, okay. Nou mooi.
0: Dan Robert, moet ze nog een mopje voordragen of niet?
2: Zullen we dat doen?
1: Ja, een boekje is ergens. Nee.
5: Die heb ik al opgedaan.
1: Zullen we dat boekje straks even doen in Homme dan?
0: Ja, dat is goed. Mop.
6: Nee, maar dan kun je ook één drinken.
1: Nee, we hebben het net al een mop gedaan. Ja, we hebben het net al gedaan.
5: Moet die van net nog een keer herhalen?
1: Nee, dat mag niet.
5: Nee, maar van Ronald wel.
1: Ja, die van Ronald mag je herhalen.
5: Hoe zat hij? Hoe was hij normaal? Ken je die mop van Ronald die op de wc zat?
0: Nou?
1: Nee, maar de deur zat op slot.
7: Nee, dat weet men niet, maar de deur zat op slot.
0: Moet Ronald er zelf ook om lachen of niet?
5: Ja, wel een beetje.
0: Glimlach.
2: Ik snap het niet, denk ik.
6: Als je links kijkt, wat zie je dan rechts?
1: Nog een keer.
6: Als je links kijkt, wat zie je dan rechts?
0: Ja, niks.
6: Oh, goed zo.
1: Nou,
0: het is een middagje, dan ben je op zich redelijk scherp. Dan gaat het wel goed.
1: Ja, dan gaat het heel goed. Wij gaan niet geblinddoekt straks naar Olmen, Niek.
0: Nee, dat was ook leuk geweest trouwens. Dat jullie op instructie van Robin moesten fietsen.
1: Ja. Ja. Ik hoop niet dat ik hem nou op ideeën breng.
0: Nee, nou, daar ben ik dan wel weer voor. Hè. Dat is leuk.
1: Hey, top man. Dankjewel, Niek. Hè.
0: Ja, succes tot, met de laatste kilometers. En tot straks in Olmen.
1: Hey, doen we.
0: Tot straks.

blijven bij mij John West en Lange Frans. Ja, net hadden we Kevin en Hendrik en natuurlijk het hele team in Hellendoorn even aan de lijn. En daar hadden de mannen geluk met een lekkere proeverij bij Norbus daar. Nagelhout, spareribs en ook artjescake hadden ze. Heerlijk. En nu verder op de fiets naar Ommen. Ja, dat is nog een stukje fietsen. Dus heb je nog een mooie opbeurende spraakbericht? Stuur dat eventjes, zodat ze die laatste kilometers ook kunnen voltooien vandaag. Want spraakberichten die kunnen ze op de fiets ook gewoon horen. Dus stuur even wat in, dan kan ik dat even doorsturen of nog even op de radio draaien. En ook kun je natuurlijk nog steeds een verzoekje doen in ruil voor een mooie donatie voor de stichting waar we deze week allemaal voor doen. Stichting voor het Kind. Die donatie doe je natuurlijk op radiocontinu.nl of op de app die we hebben. Daar kun je ook een donatie achterlaten. Stuur me dan even een berichtje van, hey, ik heb een donatie gedaan en ik zou heel graag dit liedje willen horen. Dan gaan we dat natuurlijk even regelen.

0: Steiger Tools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
1: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
3: Hans Wever Oudijzer en Metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever Oudijzer en Metaalhandel.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.

0: 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht, vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
9: Radio Continu. Nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de Verenigde Staten en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Daarom heeft hij luchtvaartorganisatie ICAO gevraagd lidstaten te verbieden er nog langer doorheen te vliegen, om te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. In een toespraak zei Zelensky al dat het Russische luchtruim volstrekt gevaarlijk geworden is. Oekraïne voert steeds vaker diep in Rusland droneaanvallen uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend wat regen, 's middags is het droog en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Continu verkeersupdate.
12: Met momenteel geen vertraging, wel een aantal snelheidscontroles. De A6 Muiden richting Emmeloord staan ze bij 83,6. Dan de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen bij 108,0. En de laatste A28 Zwolle richting Amersfoort staan ze bij

0: 59.6.
1: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
2: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
3: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: We hebben veel beleefd.
6: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
7: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
8: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
9: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
10: Tour de Pieterpad.

0: Schiedam naar Ommen.
1: Ja, terwijl we wachten totdat de mannen in Ommen zijn aangekomen, horen we toch iedere dag weer over die gebakjes die heel moeten blijven al vanaf de eerste dag. En inmiddels is daar dus niet meer zoveel van over. Maar dan ben ik natuurlijk heel benieuwd, wat denken jullie dat er met die gebakjes gaat gebeuren? En mocht je nou wat beeld bij de opdrachten willen hebben, iedere dag komt er een filmpje online op onze socials met alles wat de mannen onderweg meemaken, tegenkomen en alle opdrachten die ze moeten doen. Want Hendrik die zegt het nog even.
2: Het is niet alleen maar fietsen.
1: Nee, het is niet alleen maar fietsen. Dan komt er bijna een einde aan dag 3 van Tour de Pieterpad. De mannen komen straks aan in Ommen, het eindpunt van vandaag. De route van morgen, daar kun je natuurlijk ook gewoon nog even langs gaan staan om de mannen extra te ondersteunen. Morgen is het Ommen, Hardenberg, Coevorden, Sleen, Schoonlo, Rolde en het eindpunt van morgen is dan Zuid-Laren. Dus mocht je denken ik woon in de buurt of ik ben dan in de buurt, je kunt altijd even ergens langs de weg gaan staan. En mocht je nou dit horen, dan weet je, dan zijn ze dichtbij. Dat is de fantastische toeter die Robin speciaal op zijn mooie bus heeft laten zetten. En nog steeds mag je dus verzoekjes doen over een mooie donatie. En er komt net weer een verzoekje binnen. Ik zal hem er eens even bij pakken.
3: Ik wens de toppers hebben daar heel veel succes. En ik vraag direct een plaatje aan. Een nummer van de Bos. Welke maakt mij compleet niet uit. En natuurlijk hier ook, doneer ik ook weer 10 euro voor. En ik heb er heel veel zin aan. Yo, topper!
1: Nou, de Bos, Bruce Springsteen, die heb ik natuurlijk klaargezet. Mocht je nou ook een leuk verzoekje willen doen in ruil voor een mooie donatie, laat het even weten in de app. Ook mag je ze natuurlijk op een afstandje aanmoedigen, hè, mocht je niet langs de weg kunnen komen staan. Stuur dan vooral even een spraakberichtje en dan kan ik die ook even afspelen. Maar voor nu, beloofd is beloofd. Bruce Springsteen.

0: van Hazes tot Wijngaard en van ABBA tot Queen. Radio Continu.
1: De Radio Continu schijf.
0: De Radio Continu schijf.
2: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: De Radio Continu Schijf.
1: Thomas Kast en Dennis Hendrik die speciaal voor ons dus de studio zijn ingedoken. En ontzettend mooi dat ze ook René gewoon op de Tour de Pieterplaat hebben gelaten. Zo, dat was een mooie tongbreker. Ik zie een paar berichtjes in de app binnenkomen. Dat er al luisteraars klaarstaan in Ommen bij de bekende ijssalon daar. Want daar verwachten Kevin en Hendrik over iets meer dan een half uurtje aan te komen. Natuurlijk blijf ik hier nog even zitten totdat ze daadwerkelijk in Ommen zijn aangekomen. Dus blijf luisteren. Ik hou jullie op de hoogte van wat er onderweg nog gaat gebeuren. En natuurlijk straks nog een mooi interview met een terugblik op wat er vandaag allemaal is gebeurd. Heb je nog een speciale vraag aan ze? Laat het even weten. Dan kan ik die eventueel nog aan ze stellen. Ook nog steeds dus verzoekjes doen voor een donatie voor Stichting voor het Kind. En die spraakberichten die blijven natuurlijk de hele tijd van harte welkom om die mannen een hart onder de riem te steken. De laatste kilometers vandaag onderweg naar Ommen.

0: Maar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja?
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, godverdikkeme.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
14: Hij komt vrij voor het doel, hij schiet, goal!
15: Mooi doel trouwens.
14: Zeker. SKW Shop.
15: Voetbaldoelen, pannenkooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
14: En nu weer naar de wedstrijd.
15: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
16: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
17: Nog 309.000.
18: Oké. Elektrisch en garantie?
19: 7 sturen.
18: Alcantara bekleding. En,
3: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
6: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
7: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar €1,39.
4: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
12: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
19: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
20: Vanavond is het bewolkt met af en toe een lichte bui. Komende nacht zijn er vooral in de noordwestelijke helft van het land perioden met regen. Het is een zachte nacht met een minimumtemperatuur die uiteenloopt van plaatselijk 15 graden in het oosten tot 18 graden aan zee. Morgenochtend is het bewolkt met af en toe regen. Later komt de zon plaatselijk tevoorschijn.
8: Continu verkeersupdate.
20: Met momenteel geen vertragingen, wel een paar snelheidscontroles. Ik zal er een paar uitzoeken. De A12 Utrecht richting Den Haag. Hier staan ze bij hectometerpaal 18.2. Dan de A27 Utrecht richting Almere. Hier staan ze bij 108.6. En de laatste A28 Groningen richting Zwolle. Bij 99.3 staan ze daar.
8: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
21: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
22: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op...

0: Zolang je bij me bent van Jan Smit, hoorde je net. Ja, die kreeg net een leuk berichtje van Kevin binnen. Eens even kijken, ik zal hem even afspelen.
1: We worden ondersteund. Het laatste stukje richting Obbe.
0: Nou, dus gezellig, gewoon een luisteraar met de bus erachteraan. Moet wel zeggen, ik vind de toeter van Robin toch mooi, hè? Maar ja, ontzettend leuk dat er steeds meer luisteraars ook richting Ommen vertrekken. Hè. Daar zijn ze dus onderweg naar de bekende IJsselon. Het is nog een paar minuten daar. En ook kreeg ik net nog een leuk berichtje binnen. Goedemiddag, zou je voor €15 een donatie aan Stichting voor het Kind het nieuwe nummer van DJ Brambo ook willen draaien? Nou ja, goed. Ik heb dat beloofd. Hè. Dus die verzoekjes die draai ik natuurlijk gewoon eerder al voor een mooie donatie. Die is net gedaan. Dus ja, speciaal voor deze luisteraar DJ Brambo, wie 's nachts uit vissen gaat.

0: Daan en Do, andere gesprekken. Ja, en ik krijg net door van Kevin dat ze inmiddels zijn aangekomen in Ommen. En natuurlijk even een groot applaus voor onze helden. Kevin, goedemiddag. Hallo.
1: Het is hier al gezellig, Nick, hoor. Hey.
0: Ja?
1: Jazeker, ja. Mooie ontvangst hier. En we hebben de laatste kilometers net gehad natuurlijk vanuit Hellendoorn. Daar hadden we een goede proeverij. Dat gaf ons toch even wat energie extra mee.
0: Ja.
1: Enigszins waren we bang. Maar het vertrouwen was tot zover wel goed. En uiteraard ook bij Norbus. Dennis is hier al. Hey Dennis.
2: Hallo.
1: Nou, die proeverij was goed hoor.
2: Ja, die krekels waren lekker hè.
1: En jullie hadden ons goed voor de gek gehouden.
2: Ja, mooi hè. Superleuk hè. Ja.
1: Doen jullie dat vaker, dat soort proeverijen of niet?
2: Ja, niet met die hele rare dingen wat aan een haakje kan. Maar wel, dit soort proeverijen doen we wel. Ja, zeker.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Maar ook geblinddoekt.
2: Dat was uniek. Je had gewoon een primeur.
1: Echt serieus?
2: Ja, mooi hè.
1: Dus. Ja, ik ben benieuwd hoeveel aanvragen je nu gaat krijgen.
2: Ik denk dat er nog wel meer komen.
1: Hey, wel leuk man. En qua eten, ja, we weten dat het natuurlijk van jou ontzettend goed is. Maar het zat daarna ook gewoon lekker vol op het terras bij jou.
2: Ja, nou, moet je nagaan. Ondanks dat het een beetje regent af en toe. Is toch nog met dit weer dat er toch nog de mensen ons weten te vinden. Hartstikke leuk toch?
1: Ja, en die tafeltje is gewoon warm. Zo'n vlammetje midden per bek, man.
2: Ja, jullie, ik zag het voorbij komen. We waren onderweg dan. Maar ik was net te laat helaas. Vandaar dat ik nou ook hier sta. Om en,
1: ja.
2: Dus ja, leuk. Nee, maar superleuk. En vanavond gaan we happy eten natuurlijk.
1: Ah, te gek. Nou, dat vind ik vooral mooi voor, Ronald en Robin. En Lucas is natuurlijk ook mee. Die loopt ergens binnen nu net. Maar ja, die hebben natuurlijk niks geproefd. Dus die hebben alleen maar staan te kwijlen en te kijken naar wat erin
2: staat. Vanavond goed maken.
3: En Kevin, krijgen Ronald en Robin en Lucas ook een proeverij geblinddoekt?
1: Ja, maar wij hebben net de supermarkt zijn we langs gegaan. En wij hebben een aantal sprinkhanen opgehaald.
2: Nee. die liggen al klaar, hè?
1: En Kevin, het is toch wel zo dat hier even onder de luifel staan. Wat zei je, Nick?
0: Ik zei, het is toch wel zo dat het maar goed is dat ik die plaat van Dennis heb gedraaid. Dat hij anders sprinkhaan had voorgeschoteld.
1: Ja, maar dat heeft
2: dat was
1: gedaan.
2: De redding, hè? Dat was de redding.
1: Ja, absoluut. En je hoorde het net al eventjes, Nick. Het is hier hartstikke gezellig in de Ommen.
0: Ja.
1: Het begint echt net te regenen. We zijn echt net, 2 minuutjes, 3 minuutjes hier, geloof ik. En nu begint het echt te regenen. Dus we hebben ontzettend veel mazzel gehad.
2: Het moet zo zijn.
1: Ja, want we hebben dat, we hadden het heel eventjes over afgelopen maandag natuurlijk met die regen. Nou, dat is echt, gelukkig hebben we het zo erg niet meer gehad.
3: Nee, dat was goed. Gisteren hebben we nog even geschaald. Maar voor de rest, denk ik, qua regen is het goed gegaan. Wel veel wind gehad, hè, maar we hebben al besproken.
1: Ja. En dag 3 zit erop.
0: Ja, ontzettend knap.
1: Ja, je bent nou kapot, hè?
3: Ja, we zijn nou wel, laat ik voor mezelf spreken, ik ben nu wel echt even kapot hoor, want het was Ameland toch wel weer een pittige dag om hier te komen.
1: Ja, uiteindelijk ga je steeds vaker
0: gefietst.
3: Ja, ik denk ruim over de 300 nu.
1: Ja. Wat was het? 310
3: geloof ik, nu.
1: Ja.
0: Ja, ontzettend knap.
2: Vanavond met de eten maar even extra kussen op de stoel.
1: Heel graag.
3: Nou, die heb jij inderdaad, die had ik er net onder.
0: Ja, misschien een voetenbadje of zo.
3: Ja, nee, dat komt allemaal goed. Wij worden daar vast goed verzorgd vanavond.
1: En dat zadel ga je echt steeds vaker voelen. Hè? En dat gaat nooit wennen. Ook al doe je dit de eerste keer of de laatste keer.
3: Nee, dat blijft gewoon een dingetje natuurlijk.
0: Ja,
3: dus, het is gewoon doorgaan.
0: Ja. Ja, dat wordt inderdaad ook goed voor jullie gezorgd. Hè? Want ik zag al een filmpje voorbij komen van gisteren dan. En dat Robin dan langs de weg zit op zijn heuk om jullie een flesje aan te geven. En alles wordt goed verzorgd.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
3: Ja, maar die opdracht heeft hij ook van ons meegekregen.
0: Ja, anders mochten jullie mee, hè?
1: Hey, in de tussentijd ook, loop ik ook even richting Janita. Maar ja, daar fietsen we natuurlijk voor. Ja. Stichting voor het Kind. Je bent er ook bij in Ommen. Hartstikke, kom lekker droog staan, joh. Het wordt alleen maar kouder straks. Maar mooi dat je er ook bij bent. Hoe zijn nou de alle 3 dagen voor jou overgekomen?
4: Ja, heel leuk. Uit alle hoeken word ik opeens gezegd. Jullie worden genoemd. En bedrijven die jullie opeens zijn gaan volgen en luisteren. Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. En ja, dan vertel ik wel hoe trots ik ben, hè. Want als ik al 10 minuten op die fiets zit, denk ik al, maar komt.
1: Ja, hè?
4: Respect, mannen. Echt. Heel gek.
1: Maar we doen het natuurlijk voor de kinderen. Hè. We hebben het maandag over gehad. Hè. De kinderen die even een onvergetelijke dag kunnen hebben. Er heel even ontzorgd kunnen zijn. Ja. Met alles wat wij hier doen, hè, wat ben jij ongeveer benodigd? Hè, voor mensen die nu meeluisteren, misschien bedrijven, ja, die zeggen van nou, ik wil heel graag doneren. Ja. Wat ben jij ongeveer jaarlijks nodig om al deze kinderen te kunnen ontzien voor nou ja, die dagen?
4: Nou, wij hebben eigenlijk altijd geld nodig, want wij zijn Future Skills aan het oprichten. We gaan kinderen in hun kracht zetten, zodat ze een hele gave toekomst gaan krijgen. En dat is een nieuw project. Dus ik roep niet alleen om te doneren, maar mail naar me te sturen. Want ik ben op zoek naar bedrijven die zeggen van dit kind geef ik een kans. Jongvolwassenen moet ik eigenlijk noemen. En dan gaan we ze helemaal begeleiden, zodat het een hele gave volwassene wordt. En dat er iets ontstaat, dat het gewoon die kinderen ook een kans krijgen. Want in Nederland is zoveel armoede, ja, zoveel ellende. Maar ik heb ook goed nieuws, want het is niet alleen maar ellende. We hadden een jongetje waar ik al 4 maanden mee bezig was om een plekje te krijgen bij een pleeggezin. En yes, dat is gelukt.
1: Ja.
4: En toch ook via de radio, via alle oproepen. Dus het helpt.
1: Ja, top. Super. Ja. Dat is ontzettend mooi om te horen. Hè. Daar doen we het voor. Maar ook mooi dat jullie werken naar zo'n toekomst. Hè? Want je kunt natuurlijk een dag ontzien voor een kind. Maar zeker als je een project opzet waarin je vanaf nou ja, een bepaalde leeftijd gaat werken naar vooruitzichten, dat is natuurlijk helemaal top.
4: Ja, en morgen heb ik natuurlijk, daar gaan jullie ook helemaal genoemd worden. Ik mag een mooie presentatie op de Zuidas geven. Ik ga geen bedrijven noemen, daar staan we ook. En dan hebben we Diana, dat mocht de naam noemen. Maar Diana is 12 jaar en die zit in een gezin waar ze mishandeld, weet ik het, en helemaal verrot gescholden wordt. Maar ze loopt toch met de modeshow. Wat heb ik met haar bereikt? Ik heb een rapport genomen. Zegt Diana, je bent zo knap, zo leuk. Maar dit kan niet, zo gaan we niet met elkaar om. En als je het aanvoelt komen, dan ga je naar mij. Hey, dat kind gaat gewoon meelopen. Wow. En elke dag stuurt ze me foto's wat ze aan het doen is. Dus ik denk met positieve energie, de kinderen de juiste richting opsturen. En de politiek moet een beetje wakker worden. Dat is, ja, een boodschap die ik geef.
1: Nou ja, maar jij snijdt het precies aan. Hè? En ook ten aanzien van schaamte dat er leeft. Dat het niet zichtbaar is, hè? Met welke gezin in armoede leven.
4: Toeplagaffaire, hè?
1: Ja, ook nog eens. Ja.
4: En heel eerlijk, ik doe ook wel eens aanname. Want ik wil het voelen, ik wil het zien. Maar nu heb ik een kind wat ook uit huis geplaatst is. Is gewoon weg. En de vader had een heel leuk restaurant. Maar is gewoon failliet gegaan door al die ellende.
1: Ja.
4: Nou, dat zien mensen niet. Want er is heel veel wat je niet ziet in Nederland. En daar moeten wij wel een beetje voor opstaan, denk ik.
1: Nou ja, des te mooier ook dat jij er bovenop zit, Janita. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel instanties, ja, goede doelen die zich inzetten. Alleen ja, zitten ze er zo bovenop of staan ze er toch nog heel ver vanaf?
4: Ja.
1: Dat is altijd de vraag, heb je nooit geen inzicht op? Wij kennen jou wel. Hè? Daarom hebben we ook besloten dat we voor Stichting voor het Kind gaan fietsen dit jaar. Omdat we ook echt weten dat jij er echt voor gaat. En dat je echt op die kinderen nou ja, echt nauwkeurig uitzoekt wat goed is om te doen.
4: Ja, nou en heel leuk. Zaterdag mag ik met 8 kids naar Roxy Dekker. Kennen we Roxy Dekker? Nou, is ook weer leuk.
1: Ja.
4: Dat zijn allemaal kleine momenten waardoor je het verschil kan maken. Want je komt in contact met die kids. Want die kinderen zitten in een schulp. We halen ze uit die schulp. En dan pakken we ze vast om iets mee te doen.
1: Ja, prachtig.
4: Nou, dank je
1: wel. Super, Janita. Maak ze zo een groot applaus voor Stichting voor de Kinderen. En ik wil een heel groot applaus voor het ondersteunende team. Ik bedoel, Hendrik en ik zijn heel vaak op de fiets benoemd. Maar des te harder dat Robin, Ronald en Lucas vandaag ook zo onderweg ook bezig zijn om alles te ontzorgen. Ja, jullie ook jongens, ontzettend bedankt. Ongelooflijk, we doen het met z'n allen. En we hebben het gewoon weer gedaan. Dag 3 zit erop!
0: Hey! Ja, super knap Kevin en Hendrik en het hele team daar. Ik bedoel, de derde dag alweer, dat vliegt voorbij.
1: Ja, boe.
0: En ja, ja, hoe is het dan nu met de pijn? Is het nog erger dan gisteren?
1: Ja, zo erger. Ja, ja, ja. Zo net ook een paar keer, dan gaan we zitten op het zadel en dan, oh, dan wil je soms wel even staand fietsen.
0: Ja, dat kan
1: en het leuke is, Rudy, vaste luisteraar, die, nou, ik denk zo'n 8 kilometer achter ons, is hij gestart, is hij met ons meegereden. Nou, hij heeft onderweg, denk ik wel, gezien. Ja. Zo af en toe, dan gingen we even staand fietsen, hè?
5: No. Iedere keer staand fietsen en een stukje lopen. En kloteren en doen. Echt het afzien van die jongens.
1: Ja, ja. Nou, maar we doen het graag voor Stichting voor het Kind. Morgen, nou ja, ik zei al een beetje tegen jou, Hendrik. Ook om het positief te maken. Maar het is ook echt zo. Morgen dan sta je op en dan heb je eigenlijk zin om te fietsen. Want je komt op een gegeven moment in die dagen dat je denkt, ah, ik heb er gewoon weer zin in.
3: Ja, maar we zijn natuurlijk sowieso, wat een hele mooie etappe. Want we eindigen in Zuid-Laren.
1: Ja.
3: En daar staat eigenlijk iedereen die wij liefhebben en die ons liefhebben, die staan ons erop te wachten.
1: Ja.
3: En ons thuisfront.
1: Ja.
3: En dat is natuurlijk altijd wel, dat vind ik altijd wel, dat zei ik jou, had ik gisteren ook. De stad is heel mooi als je weggaat. Dat was dit jaar, in 22 was ik erbij. Dat was nu weer datzelfde gevoel. Maar dat gevoel thuiskomen in Zuid-Laan is toch ook echt wel schitterend mooi.
1: Ja, als het thuis rond daar is.
3: Weet je, ik heb een pijntjes en dat zal allemaal wel. We gaan gewoon weer door.
1: Ja.
3: Dat is leuk.
1: Ja, we gaan weer door. Jongens, jullie hartstikke bedankt voor het leuke ontvangst hier in Ommen. Wij gaan eventjes omkleden. En dan gaan we zo meteen op uitnodiging van Dennis weer richting Hellendoorn. Maar dan gaan we niet op de fiets doen.
2: Hey, zo is het.
1: Ja.
0: Nou, Kevin en Hendrik en iedereen daar, eet smakelijk voor zometeen. Geniet weer van je rust. Even goed bijkomen voor morgen. Want morgen dag 4. Inderdaad, een mooie route op de planning richting Zuid-Laren. En houden iedereen weer op de hoogte van wat er onderweg bij jullie gebeurt.
1: Nou, top. Niek, jij ook hartstikke bedankt. En ik denk dat Mellen nu op dit moment ook meeluistert.
0: Ja.
1: Dankzij jullie kunnen we dit ook doen. Dus ook daar in de studio. Toppers.
0: Ja, we doen het met z'n allen. En inderdaad, als je nog wilt doneren, kijk dan vooral even op de site. Daar zie je direct een linkje staan. Want zoals je net hoorde van Janita, het geld is hard nodig.
3: Ja. Absoluut.
1: Ja.
0: Nou jongens, geniet ervan en tot morgen.
1: Hey, tot morgen!

De Old Cohen van BZN hoorde je net. En ik had natuurlijk net Kevin aan de lijn. Hè. Die zijn eindelijk aangekomen in Ommen. En morgen staat de vierde dag alweer op de planning. En voor mij kom ik helaas aan met de laatste plaat die ik voor jullie mag instatten vanaf mijn kant. Morgen dan ben ik er gewoon weer van 4 tot 6. Morgenochtend is natuurlijk Melle er gewoon van 9 tot 1, geloof ik. En blijf je berichtjes insturen. Heb je nog een leuk spraakberichtje, dan kan die morgen gewoon weer meegenomen worden in het programma. Morgen dus een fantastische route van Ommen richting Zuidlaren. En we blijven ze op de voet volgen. Alle updates hoor je hier op Radio Continu. Een hele fijne avond. En tot morgen.

0: Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma's salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 6.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welco, weet wat te doen.
7: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters. All the Fuck en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
8: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
9: Radio Continu. Nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Gisteren werd door Duitsland vastgesteld dat Rusland achter de droneactie op de luchthaven zat. Volgens Berendsen werkt de druk vanuit onder meer de EU, want als een kat in het nauw slaat Rusland terug. Berendsen zegt dat het juiste antwoord is de druk op Rusland verder op te voeren, Oekraïne te steunen en Rusland te bewegen om te onderhandelen. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Volgens de politie in Oslo wordt dit een zeer grote, misschien wel de grootste politieoperatie ooit. Koning Harold overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart volgende week worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Dat is uiterst vervelend voor de passagiers, zegt Eindhoven Airport, maar vanwege de veiligheid mag er geen ongecontroleerde bagage door. De storing wordt door de luchthaven onderzocht. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de VS en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
11: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
12: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
13: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl. Of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
16: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
17: We hebben veel beleefd.
18: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
19: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
18: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneert voor het goede doel via radiocontinu.nl.
20: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
18: Tour de Pieterpad.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
7: Sportlife. Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
8: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Je wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
14: Radio Continu.
15: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
14: Radio Continu.
16: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room. Samen met Russo hier op Radio.

0: tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereldtuin Sierbestrating. In Hogeveen.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 7 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1204 mensen om en in Tibet 21. Duizenden mensen worden nog altijd vermist. Nepal spreekt van ruim 4200 vermisten en in Tibet zijn dat er 541. Onder de vermisten bevinden zich ook twee Nederlandse toeristen. Eerder werd ook een derde Nederlander vermist, maar met deze vrouw die in Nepal woont is ondertussen contact geweest. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. Dit idee werd al langer door verschillende EU-landen geopperd, maar de neuzen stonden toen nog niet dezelfde kant op. Lidstaten wezen er al eerder op dat toeristenvisa voor sabotageacties gebruikt worden, legde Kallas uit. Een van de verdachten die vermoedelijk achter de droneaanvalpoging in Leipzig zit, zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De politie heeft twee boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Eerder kregen ze een waarschuwing, maar toen agenten later zagen dat de boeren zich er niets van aantrokken, werden ze beboet. Meerdere demonstranten zijn aangesproken op het rijden met een afgeplakt of zonder kenteken. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.
9: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijer

0: gbmin.nl. Tot dan.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: We hebben veel beleefd.
2: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
3: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
2: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
2: Tour de Pieterpad.

0: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier.

0: perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgiepalast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk.
11: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
15: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
21: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
22: Radio Continu.
23: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Heb je trek?

0: Door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereldtuin sierbestrating.
0: In Hoogeveen.
4: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
8: Loco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
11: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
13: Nu houden, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
14: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 8 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wijchen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Volgens de krant zaten er wapens in die tas, maar de politie wil dit niet bevestigen. De politie houdt het algemeen en meldt dat de inhoud van de tas op dit moment onderzocht wordt. In de nacht van maandag op dinsdag viel er bij het geweldsdelict een dode te betreuren en raakten 2 agenten gewond. Er zijn 35 arrestaties verricht. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandschef Kaya Kallas weten. Om welke landen het gaat, zei ze niet. De lidstaten die de toezeggingen hebben gedaan, zullen dit zelf bekendmaken. Oekraïne heeft een schrijnend tekort aan materieel voor luchtverdediging, waaronder Patriots. Landen die veel op voorraad hebben, denk bijvoorbeeld aan een aantal Zuid-Europese landen, zijn gevraagd te helpen. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. De twee waren vermoedelijk op de vlucht nadat ze iemand hadden mishandeld. De bestuurder van de motor raakte gewond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom werd hij niet direct aangehouden. De man wordt ook verdacht van de mishandeling die aan het ongeluk voorafging. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
8: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
9: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
13: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.

0: hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
1: Dag in dag uit je eigen station, Radio Continu.
0: Door de Pieterpad.

0: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
2: Radio Continu.
3: Vandaag heb ik de zomer in mijn bol. En dat pakt mij.
4: Wat anderen doen, doen anderen. Wij doen het net even anders. Radio Continu.

0: Radio Continu. Een beetje van ons, maar nog meer van jou. Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.
1: Gisterenavond.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschgelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
2: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschgelo.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
10: Mooi doel trouwens.
9: Zeker. SKW Shop.
10: Voetbaldoelen, pannenkooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
9: En nu weer naar de wedstrijd.
10: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg. Waar uit eten gaan nog betaalbaar is.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
15: Loco.
14: De Lulu.
15: Gek.
14: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
16: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
17: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
18: Radio Continu.
19: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom.

0: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
4: de wereld aan Sierbestrating. In Hogeveen.
5: Heb je trek?

0: Bol.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
2: Coco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
8: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
9: Radio Continu. Nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De burgemeester van de gemeente Heumen heeft de inwoners van Overasselt en omgeving opgeroepen om rustig te blijven na de dreigbeelden die rondgaan. De geweldsuitbarsting in de nacht van maandag op dinsdag zorgt voor veel onrust. De dag na de schietpartij, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten, gaat er een dreigvideo rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking te zien zijn die zeggen dat ze drugshandelaar Jan G. en zijn familie zullen vermoorden. Vakbond FNV organiseerde vandaag een staking bij 5 wasserijen in Tiel, Bolsward, Hogeveen en Hardenberg. Een paar 100 personeelsleden legden het werk neer. De medewerkers zijn ontevreden over de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. De vakbond eist onder andere 6% loonsverhoging. De directeur van de brancheorganisatie zegt dat dit voor schade bij wasserijen heeft gezorgd en men vreest voor nog meer stakingen. In het wasserijwezen werken 8.000 tot 9.000 medewerkers. Oekraïne heeft een officiële waarschuwing ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het land adviseert luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. Op sociale media schrijft de Oekraïense buitenlandminister Sebiya onbedoelde incidenten te willen vermijden en dat het Russische luchtruim door verhoogde militaire activiteit onzeker wordt. Eerder waarschuwde de Oekraïense president Zelensky al dat het aantal droneaanvallen op Rusland zal toenemen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de Amerikaanse aanvallen van gisteren zeker aan 18 mensen het leven hebben gekost. Er zouden verder 108 mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar op dat moment een bruiloft werd gevierd. Volgens de autoriteiten vielen daar 4 doden te betreuren. Het Amerikaanse leger heeft laten weten dat burgers nooit het doelwit van de Amerikaanse aanvallen zijn. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
11: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
12: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
13: Gratis bezorging.
14: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Siddeburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters. Alda Fuck en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Wil Hem. Vrijdag 2 oktober. 90's Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En

0: autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: We hebben veel beleefd.
2: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
3: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
2: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneert voor het goede doel via radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
2: Tour de Pieterpad.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex producten voor maar 9,99 euro per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Vodafone. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
15: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
16: Radio Continu.
17: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room, samen met Russo.

naar het droom gehad.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat.
3: Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes door deze week. Zet hem op! Ik kan

0: Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
6: Wauw, mooi doel trouwens.
5: Zeker, SKW Shop.
6: Voetbaldoelen, pannenkooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
5: En nu weer naar de wedstrijd.
6: SKWshop.nl, sterk in sport en buitenruimte.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Koekoek.
7: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
14: Radio Continu. Nieuws.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. Bij het geweldsincident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte 2 agenten gewond. Het huis werd al eerder beschoten. Diverse media melden dat in de woning de veroordeelde drugshandelaar Jan G. woont. Er is een video in omloop waarin mannen dreigen Jan G. en zijn familie te vermoorden. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. Het Belgische Gezondheids- en Onderzoeksinstituut Seisano heeft vandaag de cijfers van de oversterfte bekendgemaakt. Vooral tijdens de eerste hittegolf die op 18 juni begon, overleden meer mensen dan verwacht. Op 27 juni telde België 641 sterfgevallen en daarmee gaat die dag de boeken in als de dodelijkste dag. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Volgens Trump hebben de VS alle nieuwe apparatuur die Iran langs de straat van Hormuz heeft geprobeerd te bouwen vernietigd. Sommige doelen waren defensief, andere offensief. Het ging gisteren om een zeer zware aanval en de VS zijn bereid om op elk moment opnieuw toe te slaan, aldus Trump.
8: Het weer. Het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
16: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
17: Heeft u asbest?

0: ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
1: Radio Continu.
2: We hebben veel beleefd.
1: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
3: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
1: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Tour de Pieterpad.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Nog 309.000.
9: Oké, elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Oh, Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
14: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
17: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
18: Ik ben Samuel Welte en dit is mijn nieuwe nummer Rooms.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
4: Sportlife. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kensis kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. De gemeente Heumen beslist morgen of het huis in Overasselt wordt gesloten waar gisteren een gewapende aanval plaatsvond. Het huis aan de Ewijkseweg werd belaagd door tientallen gewapende mannen. Zij schoten een 51-jarige man uit Wijchen dood, vermoedelijk de bewaker van het pand. Twee agenten raakten gewond. Het huis is vaker beschoten en zou van de veroordeelde crimineel Jan G. zijn. In een video dreigen gewapende mannen G. en mensen om hem heen te vermoorden. Morgen deelt de gemeente ook meer informatie over mogelijke extra maatregelen. De Belastingdienst stapte 4 jaar geleden over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd veel mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit naar verzoeken via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
13: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg, waar uit eten gaan nog betaalbaar is.
14: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
15: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
16: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
17: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
18: We hebben veel.
19: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
20: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
19: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
21: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
19: Tour de Pieterpad.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
7: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
10: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
13: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
17: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
18: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
19: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
20: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom.

0: De Radio Continu Schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: continu.nl. Welke sponsoren er allemaal meedoen?
1: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
0: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneert voor het goede doel via radiocontinu.nl.
2: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Tour de Pieterpad.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week zo'n beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid die migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 december trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: De ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon het gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

moet op gedronken worden. Waarom liet je mij alleen? Jantje zag eens pruimen hangen. In een groen knollenland. Als we gaan, dan met z'n allen.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 2:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim €10.000 op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen.